0: heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwestad, je eigen omroep in de

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
1: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
0: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
2: Daar is de winst. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
0: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In Zuid-Holland komen mistbanken voor op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Knopend Hoofdvliet 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

hele goede middag en welkom bij Zondagskind hier op Gouwestad Radio voor vandaag zondag 13 september 2026. Mijn naam is Remco Blonje en deze editie van Zondagskind staat volledig in het teken van de helaas onlangs overleden zangeres Dolly Parton. Dolly Parton werd geboren op 19 januari 1946 in een klein bergdorpje in Tennessee in de Verenigde Staten. En haar ouders waren straatarme boeren met in totaal 11 kinderen. Dolly Parton was de zevende van de 11. En die 11 zat ook één tweeling tussen trouwens. Ja, de ouders waren zelfs zo arm dat ze toen Dolly Parton geboren werd, de dokter moesten betalen met maïsmeel voor het helpen bij de geboorte van Dolly Parton. En ze had daar in die bergen van Tennessee in de Verenigde Staten een vredige jeugd vol goede herinneringen, maar ook tegelijkertijd een vrij zware jeugd dankzij dus die armoede waarin ze opgroeide. En dat kwam vaak terug in haar muziek, vooral in haar eerdere muziek. Zowel die goede als die slechte kanten. Het nummer dat je zojuist hoorde, Code of Many Colors. Dat ging eigenlijk door allebei. Hè? Een zelfgemaakte jas van allemaal samenraapsels. Wat enerzijds heel mooi is, want het laat de liefde zien van de moeder die die jas voor haar maakte. En tegelijkertijd werd ze erom gepest, omdat het duidelijk een zelfgemaakte jas was, omdat ze zo arm waren. We gaan luisteren naar nog twee nummers die eigenlijk beide kanten van de jeugd van Dolly Parton laten zien. Straks hoor je In the Good Old Days, When Times Were Bad. Maar we beginnen met My Tennessee Mountain Home.

In the Good Old Days When Times Were Bad van Dolly Parton. Van het album My Tennessee Mountain Home uit 1973. Waarin ze dus zingt over die goede oude tijd waar ze voor geen geld naar terug zou willen keren. Omdat het toch wel heel zwaar was om zo arm op te groeien daar in de bergen van Tennessee. In die jeugd kreeg ze ook een enorme liefde voor muziek van haar moeder meegegeven. Die heel veel liedjes voor Dolly Parton en haar broers en zussen zong. Die had ze allemaal meegekregen vanuit eigenlijk de voorouders die uit het Verenigd Koninkrijk kwamen. Dus heel veel Ierse, Welsh, Schotse, Engelse volkliederen, volkmuziek is meegenomen in die traditie naar de bergen van dat gedeelte van de Verenigde Staten. De Appalachian Mountains. En daar is ze dus mee opgegroeid. En Dolly's opa was predikant. En Dolly begon met zingen uiteraard dus ook in de kerk. Dolly Parton is ook heel haar leven zeer gelovig gebleven. Altijd zeer christelijk. Mooie aansluiting bij het programma dat hiervoor zat. Kerkplein 15. En dat is ook altijd een deel van haar muziek gebleven. Toen ze 10 jaar oud werd, toen trad ze op bij de lokale radio. En toen werd ze eigenlijk ontdekt. En op haar 13e nam ze haar eerste liedje op, genaamd Puppy Love. En daar zijn nog opnames voor. Dus wat je nu gaat horen is de eerste opname ooit die nog in ieder geval bewaard is gebleven. En die ik ook heb kunnen vinden van Dolly Parton uit 1959. Dus is uitgebracht in 1959. Toen ze 13 jaar oud was. Dit is Puppy Love.

Ja, 13-jarige Dolly Parton met het liedje Puppy Love. En ja, hierna ging ze dus een hoop muziek maken. Ze ging ook muziek schrijven. Ze schreef heel veel muziek zelf, ook voor anderen. Onder andere twee hits schreef ze rond deze tijd. Dan hebben we het over begin jaren 60 voor Bill Phillips. Dat is een bekende countryzanger in de Verenigde Staten. Maar haar echte succes, dat bleef nog even uit. Tot ze op een gegeven moment bij de Porter Wagoner Show kwam. En Porter Wagoner was een zeer bekende Amerikaanse televisiepresentator en muzikant. En die had dus zijn eigen televisieprogramma. Daar kwam Dolly Parton bij. En ze ging ook bij zijn muzieklabel. En ze brachten samen succesvolle muziek uit. En dit was echt toen Dolly Parton bij het grote publiek in Amerika bekend werd. Rond deze tijd ging ze ook trouwen. In 1966 trouwde ze met Carl Dean. Met hem bleef ze ook tot zijn dood in 2025 getrouwd. En dat was altijd iemand die zich graag op de achtergrond begaf. Hij had eigenlijk altijd nog steeds zijn eigen asfalteerzaak. Was een echt ondernemer. Terwijl dus zijn vrouw een van de meest succesvolle muzikanten ter wereld was. Maar zij ging dus ook door met die muziek. En we gaan luisteren naar een nummer dat ze opnam met dus Porter Wagoner, in wiens televisieprogramma ze zat en bij wiens label ze zat. The Last Thing on My Mind.

Porter Wagoner en Dolly Parton, The Last Thing on My Mind. Ja, dit was dus de man die eigenlijk Dolly Parton op de kaart zette. En samen werd hun muziek ook erg succesvol. Maar die solo muziek van Dolly Parton, ja, het succes daarvan bleef nog steeds even uit. Terwijl ze aan die televisieshow werkte. Tot op een gegeven moment in 1970, toen ze 24 jaar oud werd, haar grote solo doorbraak kwam. En dat kwam met een nummer dat we hier in Nederland nog steeds kennen als haar grootste hit. Het nummer waarom ze bekend staat. Het nummer dat voor altijd, ja, eigenlijk haar nummer zal blijven. Ik heb het natuurlijk over het prachtige, ook eigenlijk wel een beetje hartverscheurende Jolene, waar we nu naar gaan luisteren.

Ja, fenomenale Jolene. Het nummer waarvoor Dolly Parton voor altijd bekend zal blijven. Ja, ik heb het even opgezocht. Blijkbaar in de Verenigde Staten alleen al zijn er 38.000 mensen die Jolene heten. Nu zullen ze natuurlijk niet allemaal naar dit nummer vernoemd zijn. Maar ik vraag me wel eens af, zeker als je de rest van de wereld erbij neemt, hoeveel mensen achter dit ene geweldige nummer vernoemd zijn. Want ja, dat doet zulke goede muziek met je. Dat blijft bij je. En je zou dus denken van, nou, dit moet zo'n gigantische hit geweest zijn. Dit stond meteen wereldwijd op nummer 1 en was de grote doorbraak. En daarna was ze niet weer weg te slaan uit de zeitgeist. Maar dat viel ook wel weer mee. Het was niet gelijk de monsterhit die het later bleek te zijn. Maar het zette er wel zeker op de kaart. En daarom, nadat Jolene succesvol werd, zag Dolly Parton eindelijk haar kans voor die solo carrière die ze zo graag wilde. En daarom besloot ze ook weg te gaan bij de Porter Wagoner Show om zich dus te kunnen richten op die solo carrière. Maar ze bleef vrienden met Porter Wagoner. Ze bleef ook samen met hem werken. En ook misschien wel heel toepasselijk dus dat in 1974 haar tweede grote hit gaat over dat zij de Porter Wagoner Show verliet. En dit nummer werd later ook beroemd in de uitvoering van Whitney Houston voor de film The Bodyguard in de jaren 90. Ja, heel veel mensen denken dus dat het over een romantische liefde gaat, maar dat klopt niet. Het gaat over haar goede vriend en degene met wie ze altijd samen had gewerkt, die haar op de kaart gehad heeft, zonder wie zij nooit deze carrière had kunnen hebben die ze uiteindelijk had. Porter Wagoner. En het nummer, je raadt het al, is I Will Always Love You.

I Will Always Love You, dus over Porter Wagoner, met wie ze heel veel heeft samengewerkt aan het begin van haar carrière. En ja, het begin van die carrière van Dolly Parton stond dus vooral in het teken van country muziek. Dat is echt haar oorsprong en dat is ook wat ze later nog heel veel heeft gemaakt. Maar tijdens die tweede helft van de jaren 70 begon ze steeds meer richting de popmuziek toe te bewegen. En in het begin sloeg dat niet echt aan. Het was nog een beetje oefenen, een beetje inkomen, zowel voor haar als voor het publiek. Tot op een gegeven moment in 1977 die eerste pophit kwam. Ze kreeg er zelfs een Grammy voor. Het komt van het album Here You Come Again, met dezelfde titel, is het de titeltrack. Dolly Parton uit 1977.

Richting het einde van de jaren 70 werd Dolly Parton steeds bekender. Niet alleen dankzij haar muziek, maar natuurlijk ook dankzij dat kenmerkende uiterlijk. De blonde haren, de flinke voorgevel waar ze zo bekend om werd. En de uitgesproken mening die ze nooit onder stoelen of banken schoof. Ze kwam steeds vaker op televisie en ze werd een bekende naam. En ze ging ook acteren, bijvoorbeeld in de film 9 to 5, waarvoor ze ook de titeltrack maakte, waar ook voor deze track ze een Grammy won.

Ja, ze was lekker op dreef zo begin jaren 80, die Dolly Parton. Ze bleef veel popmuziek maken, hitscoren en acteren. Ze acteerde onder andere in Steel Magnolias, Rhinestone en in de film The Best Little Whorehouse in Texas. Waar ze ook weer het nummer I Will Always Love You opnieuw voor opnam. Wat ook vrij uniek was, zeker voor deze tijd en zeker voor de countrymuziek, was dat ze zich in deze tijd uitsprak voor de homogemeenschap. Die had het natuurlijk heel lastig zo in de jaren 80, dankzij de AIDS-crisis. Maar zij, Dolly Parton, toch iemand vanuit een achtergrond waarvan je zou denken dat ze vrij conservatief zijn, sprak zich altijd uit voor deze gemeenschap. En die het dus enorm lastig had in die tijd. En dat heeft ze ook gedurende de rest van haar carrière blijven doen. In deze tijd, in begin jaren 80, maakte ze ook een duet met Kenny Rogers. Dat werd ook een gigantische hit, dus die kan niet missen in deze editie van Zondagskind. Dolly Parton en Kenny Rogers. Je kent hem al, Islands in the Stream.

Het einde van de jaren 80 was voor Dolly Parton een veelbewogen periode. Er gebeurde een hele hoop, zowel op muzikaal vlak. Hè, zo ging ze weg bij het label RCA Records, waar ze een tijd bij zat. En ging ze bij Columbia Records. Maar ook buiten de muziek om. Ze opende een pretpark in 1986, genaamd Dollywood. En ze richtte een goed doel op, de Dollywood Foundation. Met als oorspronkelijke doel om het onderwijs in Tennessee te verbeteren, met ook zeer mooie resultaten daarin. In 1987 nam ze een heel bijzonder album op. Dat was namelijk met twee goede vriendinnen van haar, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. En het album heette Trio. En dat was dus echt gezamenlijk met die twee een country album, wat hartstikke mooi is. Daarnaast probeerden ze ook weer wat pop te maken. Dat werd wat minder succesvol. In 1989 scoorden ze toen weer een country hit met het album White Limousine. En daarna besloot ze van, joh, ik hou het weer eventjes bij country en bluegrass. We gaan dus naar twee nummers luisteren. Straks van het album White Limousine, Why'd You Come In Here Looking Like That. Maar eerst samen met Linda Ronstadt en Emmylou Harris van het album Trio uit 1987. To Know Him Is To Love Him.

Ja, dit was eind jaren 80. Why'd You Come In Here Looking Like That van natuurlijk Dolly Parton. Ja, in de jaren 90 kreeg ze wel wat minder commercieel succes. Is natuurlijk ook logisch. Ze werd wat ouder, de muzikale trends veranderden en de aandacht ging naar andere nieuwe muziek en artiesten. Ze bleef wel gewoon muziek maken en won hier ook een hoop prijzen voor. Ook werd ze peetmoeder van de dochter van haar goede vriend Billy Ray Cyrus, bekend van Achy Breaky Heart. Dat meisje die heette uiteraard Miley Cyrus en die werd later ook erg succesvol. In 1995 richtte ze de Dolly Parton's Imagination Library op. Dat was een deel van haar goede doel, de Dollywood Foundation. En het doel hiervan was om kinderen te laten lezen. Dat deed ze als eerbetoon aan haar vader, die nooit had leren lezen en schrijven. Dat is nu misschien ondenkbaar, maar zeker toen in het zeer landelijke gebergte van Tennessee was dat wijder verspreid, omdat mensen niet konden lezen en schrijven. En met dit goede doel, die Imagination Library, stuurt ze kinderen elke maand een boek. En in totaal heeft ze hier totaal al meer dan 100 miljoen gratis boeken mee verzonden. Dus een ontzettend succesvol goed doel. Ze bleef ook muziek maken, ook weer met Emmylou Harris en Linda Ronstadt. In 1999 kwam het vervolg op Trio uit, genaamd, je raadt het al, Trio 2. Ook werd ze genomineerd voor een Oscar voor een nummer dat ze maakte voor de film Trans America. Alleen die film die gaat over een transgender vrouw en daarvoor kreeg ze een hoop haat over zich heen vanuit de conservatieve gemeenschap in de Verenigde Staten. Maar ze beet, zoals we Dolly Parton kennen, flink van zich af tegen deze vooroordelen en ze liet zich niet de mond snoeren. En je merkte een beetje richting het einde van de jaren nul dat haar muziek steeds populairder werd bij een nieuwe generatie. En haar optredens trokken weer steeds meer publiek en ze begon ook weer nieuwe muziek op te nemen met artiesten die op dat moment populair waren. En één daarvan is natuurlijk haar eigen peetdochter Miley Cyrus. En van die samenwerking gaan we luisteren naar een nummer dat ze samen opnemen. Miley Cyrus en Rainbow Land. Met dus Dolly Parton van het album Younger Now uit 2017 van Miley Cyrus. En ja, je moet dus nadenken dat dit niet alleen maar twee artiesten zijn die samenwerken. Nee, we hebben het hier over een peetmoeder en een peetdochter. En dat maakt dit nog specialer. Mama.

0: always sound scrambled when I'm singing it with you, but if I can do a little better, at least I may not get it all the way through because I'm not sure of the structure without you, but I think this could work good, don't you? If not, like I said, I'll write that love song for you. You probably wrote it about some boy you loved, didn't you? Well...
1: Dus samen met haar peetdochter Miley Cyrus was dit Dolly Parton en Rainbowland. Je merkte dat de laatste jaren was ze nog heel erg actief. En de muziek was ook heel erg populair. Ze was echt een geliefd icoon die heel de wereld en vooral ook heel Amerika bij elkaar bracht. Van links tot rechts. Iedereen vond Dolly eigenlijk fantastisch. Ze bleef ook steeds zichzelf nog ontdekken. In 2023 bracht ze haar eerste rockalbum uit. Ze was dus nog druk bezig. Vorig jaar, in 2025, had ze een gigantische klap. Haar man, Carl Dean, met wie ze dus al sinds 1966 getrouwd was, bijna 60 jaar. En die al die tijd op de achtergrond rustig verbleef met zijn asfalteerbedrijf, overleed. Maar ook na zijn dood bleef Dolly Parton optreden en muziek maken. Echter kreeg ze zelf ook gezondheidsproblemen die ze deels negeerde, omdat ze voor haar man aan het zorgen was. En daardoor ging het vrij hard. En op 25 augustus 2026 overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Enorm treurig, maar gelukkig hebben we haar muziek nog. Dit is het einde van Zondagskind voor vandaag, 13 september. Blijf vooral luisteren, want straks na de klok van 1 uur zit Tom Bos hier. En ik weet dat hij ook een beetje Dolly Parton gaat draaien. En we sluiten af met een van haar laatste nummers voor haar overleden man, Carl Dean. If You Hadn't Been There.

0: Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
1: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
0: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
0: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In Zuid-Holland komen mistbanken voor. Er komen ook files voor. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. 5 kilometer bijvoorbeeld tussen Reewijk en Nieuwebrug. Een kwartier vertraging. 10 minuten op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht. 11 kilometer file. 5 minuten op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer file. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knoop de Brekseplein en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer file. En 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Goedenavond, beste luisteraars. U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Met achter de knoppen Jaap Buijs. Het thema van deze uitzending is als christen, als kerk elkaar tot zegen zijn. Bij ons in de studio is Josephine Soysa, kunstenares met een boodschap. Na het lied van Selah, Mag ik jou tot zegen zijn, gaan we luisteren naar een interview met Josephine. Blijft u luisteren naar wat zij ons te vertellen heeft.

0: Goedenavond, u luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda met in de studio Josephine Soisa. Fijn dat je mee wilt werken, Josephine, met het radioprogramma en welkom. Kun je je even voorstellen?
1: Ja, dankjewel. Ja, ik ben Josephine Soisa. Ik ben getrouwd met Jannes. Ik heb twee hele lieve kinderen, Sifora, een dochtertje, en een zoontje, Jesaja. En daarnaast creëer ik waargebeurde kinderboeken en geestgeleide schilderkunstwerken met een boodschap, voor een profetische boodschap.
0: Ja, nou leuk, ik ben benieuwd. Ja. Het thema van deze uitzending is elkaar tot zegen zijn. Dat vond ik wel aansluiten bij het werk wat je doet, hoe je in het leven staat. Kun je iets vertellen over het werk, hoe je ermee begonnen bent, hoe je hiertoe gekomen bent?
1: Ja, ik ben eigenlijk als kind was het altijd al zo dat ze vroeger tegen mij zeiden, ja, Joost die gaat later in Frankrijk op een balkon kunstwerken maken en die gaat daar een eigen atelier starten, zei ze altijd als grapje, omdat ik heel creatief was. Dus het was altijd al wel dat ik als kind dat ik daarmee bezig was. Op latere leeftijd, toen breidde dat zich uit. Maar er kwam echt een verandering toen ik in 2017 mij liet dopen en wedergeboren werd. Dus vervuld werd met de Heilige Geest. En dat ik echt merkte van, ik wil mijn creativiteit echt inzetten voor de Heer. En ik wil hem daarin dienen. En toen begon ik ook voor het eerst echt geestgeleide schilderijen te schilderen. Die echt heel anders eruit kwamen te zien. Echt onder leiding van de Heilige Geest. En vanuit daar borrelde nog meer ideeën op. Ik werd betrokken bij allerlei creatieve projecten en mensen. En uiteindelijk ontstond in 2021 Kingdom Materials. Koninkrijksmaterialen in het Nederlands. De website die ik begon om dan mijn schilderkunstwerken daar te laten zien. En toen ik moeder werd, 3,5 jaar geleden, toen vond ik het heel lastig, omdat ik heel erg veranderde. Mijn levensvisie veranderde. En ik dacht, van ja, wat ga ik nu doen? Ik kan weinig nu op dit moment. Met jonge kinderen is dat gewoon soms lastig. Maar ik wilde wel iets creatiefs doen en ik wilde ook echt zaaien in mijn gezin. Dus ik dacht van, Heer, wat wilt u dat ik doe? En toen bedacht ik om waargebeurde kinderboeken te schrijven. Dus getuigenisverhalen van normale mensen die bijzondere dingen hebben meegemaakt met God. Of die tot geloof zijn gekomen of een dienend leven hebben. En daar dus een kinderboekje van te schrijven. Om allereerst aan mijn eigen kinderen te geven. En dan vervolgens een zegen te zijn voor andere gezinnen en kinderen. Dus dat is een beetje de reis.
0: Ja. Leuk. Dus je zet echt je gaven in om tot zegen te zijn voor de mensen om je heen.
1: Ja, ik vind dat echt belangrijk dat je als kunstenaar ook echt een zegen mag zijn voor andere mensen. En ook gewoon als gelovige. Ja. Denk ik dat dat bij ons hoort om uit te delen. Ja. Te geven en elkaar te dienen daarin.
0: Ja. Ja. Het volgende lied wat u zo gaat horen, dat is van C.C. Wienand. Dat gaat ook over de goedheid van God. Goodness of God.

0: Ja, dit lied dat gaat over de goedheid van God. Is dit voor jou ook wel herkenbaar, Josephine, in je leven?
1: Ja, het is zeker herkenbaar voor mij in mijn leven. Als ik terugkijk naar de reis van mijn leven, dan zie ik echt de goedheid van God in mijn leven. Mijn leven is niet altijd makkelijk geweest. Maar dat is... Ja, soms kan je dan ook denken van... Oh ja, ik moet God de schuld geven voor dingen. Of het is Gods fout geweest dat er bepaalde dingen zijn gebeurd. Maar zo heb ik dat nooit gezien. Ik zag altijd wel het hart van God. Dat hij dat nooit bedoelde. Dat al die duistere of kwade of vermoeilijke dingen in het leven... Dat dat niet zijn hart is. En dat zijn goedheid er altijd is. En dat zijn goedheid achter ons aanrent, zoals dit liedje zegt. Maar dat er op een gegeven moment ook een punt in ons leven komt... dat wij achter Gods goedheid aan moeten rennen. Dus ik vind het zelf wel echt een heel mooi nummer. Dus om echt te focussen op dat God goed is.
0: Ja. Ja, en dat breng je denk ik ook in je schilderijen tot uiting.
1: Ja, zeker. Dat is natuurlijk de onderliggende boodschap van de schilderij. Van God is goed.
0: Ja.
1: En hij wil dat geven. Hij wil uitreiken. Hij wil mensen zegenen. Ja. En ik ben maar een instrument daarin.
0: Ja.
1: Dus zeker.
0: Hoe komt nou een schilderij tot stand? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, hoe het tot stand komt is... ik ga altijd bidden van tevoren. Dan zeg ik, Heilige Geest, leid mij. Dat het echt voor de juiste persoon zal zijn. Dat u de boodschap echt laat zien. En dan vervolgens vraag ik welke kleuren. Hij wil dat ik mee een basis zet. En dan krijg ik van binnen te horen van deze kleuren kan je een basis mee zetten. En dan ga ik dat doen. En dan zet ik de eerste basis, dat is vaak op dag 1. En dan in dag 2 is het echt dat het vorm gaat krijgen. En dat ik ook vaak dan ervaar dat God inzicht geeft van... Oh ja, of dat de Heilige Geest mij laat zien... Nou, dit is de vorm of deze kant gaat het of dit is de boodschap of dit of dat mag je gaan doen. En dan dag 3 is het echt het afronden ervan. Dus aflakken en dat het helemaal klaar is, het schilderij. En dat is eigenlijk altijd een beetje op die manier. En dan tussendoor dan word ik zelf ook heel vaak gezegend. Gaat God tot mij spreken en dingen laten zien. Ondanks dat het dan een heel ander doel heeft, het schilderij. Wat dat echt wel voor iemand is of een boodschap of een bijbeltekst die dan benadrukt wordt. Dus dat is een beetje hoe het gaat.
0: Ja, en dan weet je van tevoren voor wie het is? Of is
1: soms wel. Soms dan voel ik van, dit is voor die persoon, zegt de geest dan van... maak het schilderij en dan weet ik nog niet helemaal wat het precies wordt. Soms wel heb ik al een beeld. Soms is het terwijl ik aan het schilderen ben. En soms weet ik gewoon, God gaat iemand zenden waarvoor dit schilderij is. Ik gebruik dan... ik weet al van, ik zet het gewoon op mijn website. Ik deel het in mijn WhatsApp-status. En dan weet ik dat God dat brengt. En pas geleden was ook iemand langsgekomen. En die had de schilderij. En toen wist ik van, oh ja, het is echt bijzonder. Want ik maak dit schilderij. En ik had echt het gevoel bij dit schilderij. God gaat iemand zenden. En dat was ook zo. En die heeft nu dat schilderij in haar huis hangen. Dus dat is echt heel bijzonder.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat weet ik dan ook. Dat het vanzelf komt.
0: Ja, want dat was eigenlijk ook een vraag van mij. Is er een markt voor de kunst die je maakt? Maar op die manier is er dan natuurlijk altijd een markt.
1: Ja, er is zeker een markt. Het is eigenlijk voor alle christenen die gewoon die van kunst houden. Die kunstwerken in hun huis willen hangen. Maar dan wel vanuit een zuivere bron. Je hebt natuurlijk de kunstwereld is heel interessant. Maar vaak wel duister en mystisch. Het heeft vaak een andere bron. En ik denk dat mensen heel erg fijn vinden, juist als het uit een christelijke bron komt. Daar is de markt zeker voor. En ik denk mensen die ook heel erg een geestelijk leven hebben, dus die heel erg juist bemoedigd willen raken of heel erg van bijbelteksten houden of echt een woord van de geest willen ontvangen of juist echt een soort op doek, echt een soort, hoe kan je dat zeggen, beeldend een woord kunnen krijgen dan, of aangemoedigd kunnen worden. Die vinden dat juist heel bijzonder. Er zijn veel mensen die daar wel voor openstaan en die dat ook heel bijzonder vinden.
0: Ja.
1: Maar het mag natuurlijk altijd meer. Ik denk wel dat het nog een beetje onder de radar is.
0: Ja.
1: Het is nog niet heel erg super bekend in christelijk Nederland. Wel dat je dat steeds meer ziet, denk ik. Maar het mag wel meer. Ik denk dat het heel... meer mensen hier over te weten kunnen komen.
0: Ja, en ook door gezegend.
1: Ja, zegend mee kunnen worden. Ja.
0: Want heb jij ook contacten met andere kunstenaars die
1: ja,
0: dat
1: mijn
0: ook
1: schoonmoeder.
0: Doen?
1: Mijn schoonmoeder is profetische kunstenares. Ja. Ik heb het eigenlijk, zij heeft mij aangemoedigd om ook om dit te doen. En zij heeft ook een eigen atelier. En wij sparren ook samen. En ik ben betrokken geweest bij een christelijke kunstcommunity, ook in Gouda. Ook workshops gegeven. En dan ontmoet je ook andere kunstenaars die dan starten. Of die al een tijdje bezig zijn. Die dan ook willen leren over profetisch schilderen. Dus je hebt wel echt. Je leert mensen kennen gaandeweg.
0: Ja, dat is wel heel leuk.
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Kijk, je had ook een lied uitgekozen. Het lied van King of Kings van Hillsong. En kan je daar wat over vertellen waarom je dat lied uitgekozen hebt?
1: Ja, ik vond het heel lastig. Want ik dacht, welke lieden ga je nou kiezen? Maar dit lied vind ik gewoon heel mooi, omdat ik die heel vaak zelf zing. Gewoon door de dag heen, omdat ik het gewoon theologisch een heel sterk nummer vind. Dus de tekst en wat er gezongen wordt over Gods genade, over wat hij gedaan heeft, over de kerk. Maar ook echt over drie enige God. Want het is praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, the three in one. En ik denk dat het heel belangrijk is, want God is drie in één. En heel veel mensen weten niet wie God is. En ik vind het zo mooi dat dit lied dat echt zo zingt. Dat het echt drie in één God is.
0: Ja, daar gaan we dus nu naar luisteren.

0: Dat is inderdaad een heel mooi nummer. En je hebt net ook al iets verteld hoe je je schilderijen dan verkoopt. Dat er bijvoorbeeld iemand op je pad komt. Maar zijn er nog meer manieren waarop je je schilderijen verkoopt of te koop aanbiedt?
1: Nou, het is eigenlijk zo dat ik dus op mijn web, je kan dus op mijn website kijken en dan kan je langskomen. Maar hoe het is eigenlijk niet dat ik ze echt verkoop. Hoe het dus eigenlijk werkt is dat als jij geïnteresseerd bent in een van mijn schilderijen en je kijkt op mijn website of je komt bij mij langs thuis.
0: Wat is jouw website?
1: www.kingdom-materials.nl. En dus als je daar kijkt, kan je bijvoorbeeld zien van nou welke schilderij jou aanspreekt. Of als je op mijn WhatsApp-status dat ziet en dan stuur je mij een berichtje, kan ik hem klaarzetten en dan kom je hem bekijken. Hoe het dan werkt is dat je het eigenlijk, ik heb niet een vaste prijs. Dus je vraagt zelf aan God of je gaat in gebed of als je niet zo geestelijk bent, is het gewoon wat heb je op je hart. En dan geef je dat bedrag voor dat schilderij. Zo is het ook met de waar gebeurde kinderboeken. Mensen die in Gouden wonen of in mijn netwerk, die kunnen op diezelfde manier ook iets geven voor de kinderboeken. Vraag jezelf aan God of je wat je ervoor wil geven of wat je op je hart hebt. Maar de waar gebeurde kinderboeken, die zijn meer gericht op verkooppunten. Dus er is één verkooppunt die mijn boeken verkoopt. En ik zoek eigenlijk meerdere verkooppunten die mijn boeken zouden willen verkopen. Dus dat is eigenlijk hoe het werkt. Dus ja, ja. Ik hoop dat ik de vraag zo beantwoord heb.
0: Ja, dat is wel een hele bijzondere manier. Ja. Het is niet echt gangbaar om zo je kunstwerken te verkopen.
1: Nee, klopt. En daar heb ik echt bewust voor gekozen. Omdat ik echt geloof in koninkrijksprincipes. God zegt in zijn woord, volgens mij de Bijbeltekst, die zegt van geef zonder te willen ontvangen. En je hebt het gekregen om niets, dus geef het ook om niet. Dus mijn hart is dat ik het wil geven. En God zegt, ik geef jou dan ook weer terug. Ik ga mensen jou ook weer terug laten geven. Want ik ga voorzien. Ja. Maar mijn hart is dat ik het wil geven. Dat ik er niet wat voor wil vragen. Omdat ik echt geloof in zijn koninkrijksprincipe. En ik zie dat God het echt onwijs zegen. Want hij voorziet elke keer weer. Er zijn altijd mensen wel die doneren of willen supporten. Ja. En de een geeft heel veel. En de ander geeft weer wat minder. En zo is er voor iedereen ook mogelijk om kunst te krijgen. Of boekjes te lezen. Ja. Net zoals dat ook de genade van God voor iedereen is. Weet je, of je nou rijk bent of arm. En zo wil ik ook leven en zo wil ik ook als kunstenaar zijn.
0: Ja. Nou, ja. Als ik vraag mag, je man heeft dan wel een vast inkomen? Ja. Dat je, dan kan je dat natuurlijk ook wel makkelijker doen.
1: Ja, dus mijn man die heeft een vast inkomen. Ja,
0: gewoon een baan. Ja. Nou, ik vind het wel bijzonder. Want vooral in deze tijd is het toch vaak hebben wat je krijgen kan.
1: Ja, het is echt een stap in geloof. En ook gewoon om een anders te zijn erin. Soms wel spannend hoor. Soms denk je ook van, gewoon heel eerlijk van, oh, ik hoop wel echt dat ik er wel iets voor krijg. Maar dan denk, laat ik het ook weer los. Denk, heer, daar gaat het niet om, weet je wel. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon kosten. En dingen kosten geld. Je hebt materialen. En soms wil je natuurlijk ook gewoon voor je werk ook iets ontvangen. Want je hebt voor de tijd die je erin gestoken hebt. Maar het is ook echt, ik zie ook dat dat echt het hart van God is. En dat God het zegent. Ja. En ik word er blij van. Het is ook fijn om iets te geven. En dan te zien dat God het ook weer teruggeeft. Ja. Niet altijd gelijk, maar dan weer later of weer op een andere manier. Dus,
0: Het is natuurlijk ook fijn voor mensen om te bekijken, wat heb ik ervoor over? Wat kan ik missen?
1: Precies, en ze vinden het vaak ook leuk om zo'n project dan ook te supporten. En ook te zien wat het voor vrucht heeft, ook voor andere mensen.
0: Ja. Maar heb je dan wel zelf een minimumbedrag wat je daar dan voor vraagt? Of dat ook niet?
1: Nou, voor een schilderij is het, kijk, mensen die een beetje kennis hebben van de kunst. Een lijst kost ongeveer, een dure lijst is, zit je op de tussen denk 150, 300 euro voor echt een goede lijst, hè, van massief hout bijvoorbeeld. Je hebt ook wat goedkopere lijsten, die zitten dan weer een beetje rond de 80 of 100 euro. Kan ook soms wat lager zitten. Dus je moet altijd goed kijken van nou, hoe ziet de lijst eruit en wat is het, waar is het van gemaakt, wat voor materiaal. Voor het kunstwerk zelf denk ik dat je 100 zou kunnen vragen. Maar ik denk voor veel kunstenaren zou je al snel zitten op 300.
0: Ja, als je dus, alle tijd...
1: Snap je? Dus je zit er 3 dagen aan werk. Als je dat een beetje berekent en zelf een beetje erover nadenkt. Ja, weet je, ik gewoon heel eerlijk, ik heb €50 een keer gekregen voor een kunstwerk. En ik heb een keer €1000 voor een kunstwerk gekregen. Om een beetje, heb je?
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Dan zie je ook van, oh, dan heb je een keer 50 gehad. Dat je denkt, oh heer, dat is zo weinig. Ik zit nu in de min. En dan heb je een ander en die geeft opeens €1000. En dan denk je, oh, ik zit nu weer in de plus.
0: Ja,
1: dus dan, zo wisselt dat zich af.
0: Ja, ja. Ja, en ook niet iedereen kan zich zoveel veroorloven.
1: Nee, dat is het ook. En dat maakt het ook weer heel mooi.
0: Ja, ja, ja. Zeker. Ja.
1: Ja. Maar ook spannend. En dat je soms denkt, oh, dan gaat dat goed, heer? Maar dan laat ik het over aan hem, want hij is dan mijn penningmeester.
0: Ja, ja.
1: Hij weet het.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Mooi om zo in het leven te kunnen staan.
1: Ja.
0: En we gaan zo ook luisteren weer naar het volgende lied van EO Nederland Zingt. Heer, u bent mijn leven.

0: vertelde net dat je te vinden bent op internet met Kingdom Materials. Ja, als ik dat zo zie, denk ik, is dat een organisatie? Heb je dat zelf, ben je daarmee begonnen? Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja. Dus website www.kingdommaterials.nl. Het is een website die ik ben begonnen in 2021. Het is eigenlijk een verzamelplek van koninkrijksmaterialen, waaronder geestgeleide schilderkunstwerken en waar gebeurde kinderboeken. En er staat ook een boek op over geloofsopbouwend boek voor vrouwen. Dus de focus is vooral echt op boeken en schilderkunstwerken. En de schilderkunstwerken zijn profetisch of hebben een geestelijke boodschap of een bijbelgetrouwe boodschap. En de waar gebeurde kinderboeken, dat zijn echt getuigenisverhalen van normale mensen die dingen met God meemaken, tot geloof komen. Getuigenissen eigenlijk van mensen die bijzondere dingen met de Heer hebben meegemaakt. Maar dan op kindniveau geschreven en met leuke plaatjes erbij. Om het geloof van je kind echt op te bouwen. Ik vond het altijd heel erg... je hebt veel boeken en veel ook fantasieboeken en zo. En dat is allemaal heel erg leuk. Maar ik wil gewoon de kinderen echte dingen meegeven. En echte verhalen, dingen van nu. Weet je wel, Bijbel is ook geschiedschrijving. Is nog steeds van kracht. Maar wat gebeurt er nu? En dat was ook de reden waarom ik deze boekjes ben begonnen.
0: En, wel knap om dat dan verhalen van volwassen mensen op kinderniveau...
1: Ja.
0: Te brengen.
1: Ja, helemaal terug. Ik heb ze ook hier meegenomen.
0: Ja,
1: het is heel leuk. Ja, het is leuk. En mijn dochter is mijn... die test ze uit. En die vindt het heel erg leuk. Dus dat is ook fijn. Dan zegt ze soms... Hé, mam, ik wil eigenlijk dit plaatje zo. Ik denk dat... Wat mist er nog? En dan zegt ze daar ook dingen over. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Ja. Ja. Ja. En ze gaat ook al naar school? Of dat nog?
1: Nee, ze is nog maar... ze is bijna 4.
0: Ja.
1: Maar die betrek ik daarin. Dus ze gaat nog niet naar school. Nee, zeker niet.
0: Nee. Zou je natuurlijk ook nog die boekjes voor school mee kunnen geven?
1: Ja, zeker. En ook ik denk dat scholen een hele leuke plek zijn. Of andere punten. Ja, zeker. Dus ik ben ook nu bezig met een nieuwe editie. Dus dat betekent dat de hele serie... Ik heb 5 boeken gemaakt. Torben, Jan, Lara, Deila en... welke mis ik nog? Elseba. Het zijn dus 5 verhalen. Die waren al helemaal af. Die heb ik 3 jaar geleden gereleased. Maar nu ben ik bezig met een nieuwe editie. Waar dus ook nieuwe verhalen erbij gaan komen. En ook een hele nieuwe tekeningen krijgen. Die meer aanspreken voor kinderen.
0: Ja, en die tekeningen maak je ook zelf?
1: Ja, die vormgeef ik. Ja.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Nou, leuk. En die website, heb je die zelf gestart? Of is er iets... Is dat al in het leven geroepen? Of?
1: Ja, zelf gestart. Dus een eigen onderneming. Zo kan je het zeggen. Maar mijn man helpt er echt ook onwijs bij. Dus ik kan niet zeggen dat ik alles alleen doe. Dus hij helpt mij er echt heel veel bij. Maar het is wel dat ik dit zelf doe inderdaad.
0: Ja, en zouden ook dan anderen daar gebruik van kunnen maken in de toekomst?
1: Ja, als het heel goed loopt is natuurlijk hulp welkom.
0: Ja, ja, of dat mensen ook hun materialen... erop kunnen zetten die een beetje op dezelfde manier werken als jij? Of?
1: Ja, ik denk niet dat. Ik denk wel dat het bij de materialen zijn die ik zelf maak. Dus echt materialen die ik als kunstenares maak. Ik heb niet visie voor dat het een verzamelplek wordt van allerlei kunstdingen van andere kunstenaars.
0: Nee, dat is gewoon echt een persoonlijke website.
1: Ja, echt een persoonlijke website.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nou, heel boeiend. We gaan nu luisteren ook naar Remco Hackert, naar het lied U die mij geschapen heeft.

0: Ja, we zijn weer in de studio. Ja. Eens even kijken. Doe je verder nog ander werk om inkomen te genereren of een inkomen te krijgen? Of is dit het werk wat je doet?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben fulltime moeder en daarnaast ben ik bezig voor Kingdom Materials. Dus ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Dus nee.
0: Ja. Ja. Ja, ik had ook nog eens een vraag. Is er een gebeurtenis die je veel indruk op je heeft gemaakt? Wat je dan ook wel in je schilderijen of in je werk, in je boeken tot uiting komt?
1: Ja, ik vind dat echt een hele goede vraag. Er zijn natuurlijk heel veel gebeurtenissen die je dan kan benoemen. Er is wel één gebeurtenis, denk ik, in mijn leven geweest. En dat is, die heeft wel echt iets veranderd in mij. En dat is eigenlijk in 2018 ging ik met mijn man voor het eerst evangeliseren. Ik vond dat super spannend. Maar we hadden onderwijs daarover gekregen. En ze hadden ons ook echt aangemoedigd om dan ook echt voor zieke mensen te bidden. En echt geloof te hebben voor genezing. En ik vond het allemaal echt heel spannend. Ik durfde echt niet. Maar ik dacht, ik wil toch uitstappen in geloof. Ik ga het wel doen. Dus toen zijn we naar Rotterdam gegaan. En hebben we daar gebeden voor mensen, het evangelie gedeeld. En heb ik ook voor mensen mogen bidden. En waar er ook echt zichtbare genezingen was. En dat heeft mijn geloof zo... Mijn hele leven heeft dat veranderd. Ik, in één moment was het voor mij, de Bijbel is 100% waar. De opdracht van Jezus is nog steeds de opdracht van Jezus. Wat Jezus deed is dus wat wij ook kunnen doen. En de Heilige Geest is in ons een kracht die dus echt werkzaam is. En als wij geloof hebben, een uitstap in geloof, dan gebeuren die dingen dus ook. En ik was er altijd best wel sceptisch, denk ik, over. Maar er was dan een man en wij baden voor hem. En hij had ontstoken ogen. Heel zijn ogen waren dik en pus. En hij vroeg of we daarvoor wilden bidden. En ik legde de handen op hem. En die ogen beginnen gewoon helemaal schoon te worden. En ik zie dat gewoon helemaal veranderen. En hij heeft gewoon weer normale ogen. En hij begint te huilen. En hij vertelt hem over Jezus. En hij krijgt nu nog steeds kippenvel ervan. Maar het was zo'n mooi moment. En dat heeft mijn leven zo erg veranderd. Omdat ik toen echt dacht van, oh Heer, u bent zo groot. En u gebruikt simpele mensen als ons om uw geest daar doorheen te laten werken. En als kunstenaar had ik daar ook heel veel echt een boost van gekregen. Dat ik dacht, oké, als dat, als uw geest in mij is, kan ik dus met u alles doen. Kan je schilderijen met God maken, boeken met God maken, tekeningen met God maken. Alles kan je met God doen, weet je wel. Zijn geest is daar, hij wil ons daar echt in helpen. Hij heeft ons die kracht gegeven. Niet omdat wij zo geweldig zijn, maar omdat hij blijkbaar ons wil gebruiken om zijn kracht daarin te laten zien. Ja. Ja. Dus dat is een hele bijzondere gebeurtenis geweest in mijn leven.
0: Ja, ja. Ja, dat is ook wel mooi. Het is ook mooi om te horen dat je ook dan doet wat in de Bijbel staat. Hè? Heel vaak lees je de Bijbel en dan weet je, ik zou eigenlijk dit moeten. Als je dat dan gewoon uitstapt en ook gaat evangeliseren en gaat bidden met mensen. Dat is wel...
1: Ja, ik wilde gewoon uitstellen. Ik dacht, oké, het boek is natuurlijk een supermooi boek met heel veel wijsheid. Maar ik kwam er ook achter, het is dus echt een doeboek.
0: Ja, ja.
1: En je moet het ook doen en dan ga je het ook zien. Ja, ja, zeker.
0: Ja, dat klopt. Je had ook een lied nog uitgekozen. Of het nummer The Call van Royal Increase.
1: Ja.
0: Kan je daar nog wat over vertellen?
1: Ja, nou, het is zelf voor mij een heel bijzonder nummer. Want ik ben er ook zelf betrokken in geweest. Ik heb er een kleine rol in. ik ben betrokken geweest bij organisatie Royal Increase. En dat is een plek waar creatievelingen samenkomen om mooie dingen voor de Heer te doen. En dit lied gaat over de call. Het gaat over de oproep eigenlijk aan de gemeente van om uit te dragen, om het evangelie te delen, om aangemoedigd te zijn, om te geven wat God jou gegeven heeft aan andere mensen om je heen. Dus ik zelf vind het een heel bijzonder nummer. Omdat het je echt aanmoedigt. Het is ook echt wel een fiery nummer. Dus zet je schrap. Maar het is wel echt heel aanmoedigend. Ik geloof dat we dat allemaal nodig hebben om aangemoedigd te worden.
0: Ja, mooi. Dan gaan we nu naar luisteren naar The Call.

0: Een heel mooi lied. Zou je er nog wat over willen vertellen over de call van Royal Increase?
1: Ja, nou, het is een lied waar ik dus zelf betrokken ben in geweest en een kleine rol in heb gespeeld. Het is vanuit Royal Increase. Dat was een christelijke organisatie voor creatievelingen die hun creativiteit willen inzetten voor God. Waar ik zelf betrokken bij ben geweest hier in Gouda. We hadden ook een kunstcentrum en daar kwamen dan mensen ook om te leren om hun creativiteit in te zetten voor het Koninkrijk van God. Wat moet je daarbij bij voorstellen? Dat is dat we outreaches deden. We gingen de straat op met profetische kunstwerken. Dus echt aan muziek, dans, muziekinstrumenten, geestgeleide liederen. En daar kwamen dan mensen op af. Konden we het evangelie delen. Dat soort dingen deden we. Maar we deden ook workshops. En dit lied was eigenlijk echt wel het centrale punt van wat we deden. Echt willen uitdragen, willen geven, willen delen wat God ons gaf. En we deden ook worshipavonden met dans en vlag en geestelijke liederen, spontane liederen. Waar iedereen ook gewoon de ruimte kreeg om dan zelf het muziekinstrument te bespelen die ze wilden. Het was niet het was echt bijbelgetrouw. Dus niet een mystische of vage kunstige bedoeling. Maar echt bijbelgetrouw. En echt, we konden goed uitleggen wat we bijbels deden. En dat vonden we heel belangrijk. Het was echt een mooie tijd. En we hebben dit met elkaar toen opgenomen, dit nummer. Met meerdere mensen dit nummer gedaan. Ik speelde maar een klein rolletje in, hoor. Maar het was gewoon heel erg mooi.
0: Ja. Ik vind het ook wel leuk dat je dan eigenlijk ook, dat is een manier van kerk zijn buiten de muur van de kerk. Dat je naar buiten treedt en dat je op die manier bezig bent. Het is wel heel mooi. Heb je nog iets wat je de luisteraars mee wilt geven?
1: Wat ik luister...
0: Doe wat op je hart hebt.
1: Ja, wat ik op mijn hart heb. Ik denk, wat ik wil meegeven is dat, deel echt uit. Deel uit. Zegen de ander met wat jij gekregen hebt. Kijk, niet iedereen is hetzelfde. Niet iedereen is een kunstenaar of creatief. Of heeft hele slimme, is heel slim. Of weet je, iedereen heeft iets gekregen van God. En wat jij hebt gekregen, deel dat uit. En deel ook Jezus. Deel ook dat je het, dat je het geeft omdat dat je het van Jezus hebt gekregen, weet je wel. Zegen andere mensen met hetgeen wat God jou gegeven heeft. En probeer echt het evangelie te delen met zoveel mogelijk mensen om je heen. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Maar ook niet alleen in daad, maar ook in woord. Ja. Dat zou ik zeggen. En daarnaast, mocht je interesse hebben in de schilderijen, kijk even op mijn website www.kingdom-materials.nl. Stuur even een berichtje via de website. En kom langs als je echt voelt van, hé, dit schilderij is denk ik echt voor mij. Laat Gods geest echt je daar naartoe trekken. En met de boekjes hetzelfde. Mocht je een verkooppunt zijn of willen worden voor de boekjes, stuur me ook een berichtje.
0: Ja. Nou, bedankt voor dat je in de studio was en voor het delen van je verhaal.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: We gaan nu luisteren naar Master of Life van Zemer Lefebvre.

0: programma Kerk in Gouda. Jaap, ook bedankt voor achter de knoppen. Josephine, bedankt voor je bijdrage. Dan zijn er nu nog de mededelingen. Dinsdag 15 september om 8 uur is er in de Veste Henk Scholder, de spreker. En dat thema is Ik ben de Heere uw God. Een inleidende lezing over de context en achtergrond van de 10 woorden, de 10 geboden. En de vraag, wat is nu eigenlijk het eerste gebod? Elke vrijdagmorgen is er stadsgebed, het diaconaal stadsgebed in Gouda. Dat is van half 9 tot 9 uur in gebouw De Haven, Oosthaven 31. En dat is een vast meditatief moment van de protestantse kerken van Gouda en de Raad van Kerken om te bidden voor de stad, de kerk en de wereld. 27 september om 10 uur 's ochtends is er een ecumenische viering in de ontmoetingskerk naar aanleiding van de Vredesweek, Dunantsingel 314. Iedereen is welkom. Op 27 september is er om 5 uur weer een Goudse glazendienst in de Sint-Jan. Dit keer verzorgd door de Westerkerk. De voorganger is dominee Jacobine Scholte. En elke laatste maandagavond van de maand is er een maandelijks gebed voor de vrede. En dit vindt plaats in de Joostkapel, Lage Gouwe 134, van 7:30 tot 8:15. Voorganger is een van de voorgangers uit de PKN. Dan is er nog de Alpha-cursus. De Alpha, dat is de plek waar alle verhalen samenkomen aan tafel. Het wordt altijd begonnen ook met eten met elkaar. En dat doe je samen met anderen. En er komen altijd mooie nieuwe vriendschappen uit. En er is ook ruimte om over het geloof te praten, vragen te stellen en naar elkaar te luisteren. En de Alpha, de eerste mogelijkheid, dat is donderdagavond 17 september om 7 uur, is de inkomst bij de Rijsselseweg nummer 1 in Gouda. En ik wens jullie nog een gezegende week en bedankt voor het luisteren.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas.

0: indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
1: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
1: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer een kwartier vertraging in 8 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen 3 kilometer file en een kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. 4 kilometer file geeft ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden.

0: huishoudhouder ACM. Daardoor betaalt een huishouder zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.

Voorstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken.

0: 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is je tijdverlies 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio. I am the god of hellfire!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie West-Kaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 uit Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel. 11 kilometer file, klein kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in 1 programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 50 kilometer file in onze regio. Een aantal files staan al wat langer. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. 10 minuten vertraging bij Delft als je over de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt. Dan naar de A16, Rotterdam-Breda. 10 minuten vertraging bij Dordrecht Centrum. En op de A20 rijden langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven over 5 kilometer. Ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 75 kilometer file op de wegen in onze regio. Zo heb je een kwartiertje vertraging als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Bij Den Haag-Zuid kom je in 12 kilometer file. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 10 minuten vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. En 10 minuutjes extra bij Capelle aan den IJssel als je over de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel rijdt. Je komt daar in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog 80 kilometer file in onze regio. Weinig bijzonderheden. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Dan naar de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie. 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging de andere kant op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein. En verderop nog eens een kwartier op onthoud bij Rotterdam-Delfshaven op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Op de N470 Zoetermeer-Delft. Bij industriegebied de Boezem 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
8: Dit is Gouwenstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
9: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep. Radio Gemiva. Overal online.
10: Dit is You Want More. Elke vrijdag tussen 1 en 2.
9: DJ Raymond.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Welkom bij You'll Want More van vrijdag 11 september. En vandaag gaan we het hebben over een fiets. Geen gewone fiets, maar een bikelbike. Want iedereen denkt aan een fiets met twee wielen en trappers. Maar wat als fietsen door een beperking niet meer vanzelfsprekend is? Dan heb je altijd nog Bjorn van Berkelbike om de hoek kijken. En nu ook live in de studio. Welkom, Bjorn.
1: Dankjewel, Raymond. Ja, dat klopt.
0: Wie ben je en wat doe je precies bij Berkelbike?
1: Ik ben Bjorn Jureka. Ik werk sinds 2007 voor Berkelbike. Eerst heb ik van allerlei andere zaken gedaan, want er was de baas en ik. Ze waren met z'n tweetjes. Nu zijn we inmiddels met 8 mensen. En momenteel ben ik buitendienstmedewerker en kom graag bij de mensen thuis om onze fietsen te tonen en uit te laten testen.
0: En kom je dan ook door heel Nederland?
1: Ja, ik kom door heel Nederland. Deze week was ik nog in Groningen. Vorige week was ik nog in Limburg. Soms doe ik ook nog een beetje België, Antwerpen bijvoorbeeld, of Keulen in Duitsland. Maar hoofdzakelijk Nederland.
0: En hoe leg je simpel uit wat voor soort fiets het is?
1: Ja, dat is niet zo heel simpel uit te leggen. We hebben in principe een lichtgewicht driewieler met gecombineerde aandrijving tussen armen en benen. Dat is de Berkelbike Pro. Daarvan hebben we in eerste instantie was eigenlijk de Berkelbike Connect ons eerste model. En dat is hetzelfde voorstuk met fietsen met armen en benen. Maar dan vanuit de eigen rolstoel. En daarnaast hebben we ook andere modellen en dat heet de Easy Legs. En dan fiets je alleen met de benen, dus niet de toevoeging van de handbike. En dat kan dus ook als driewieler of aan de eigen rolstoel.
0: Maar is zo'n berkelbike, dan, jij zegt dan fiets met je hand, maar is het niet hetzelfde als een handbike?
1: Een beetje wel. Het is eigenlijk een combinatie tussen een lichtfiets en een handbike. Dus zowel je maakt de handbikebeweging met je armen, en je maakt de fietsbeweging met de benen. En daardoor fietsen eigenlijk met 4 ledematen. Als ze het alle 4 nog doen. Maar we hebben ook mensen die helftijdig verlamd zijn. Of een complete of incomplete dwarslesie hebben. Of amputatie. En dan kunnen ze bijvoorbeeld met 1 been en 2 armen fietsen.
0: En je zegt van ik ben in Duitsland geweest. Hoe leg je dat uit in het Duits, zeg maar?
1: Ja, dan zal ik Duits moeten spreken. Ja. Gelukkig, ik kom niet in Wallonië, ja. Want mijn Frans is heel slecht.
0: Dus daar wil je het liefst niet komen?
1: Nee, ik word het liefst niet naar Wallonië gestuurd. Ja. Het liefst wel naar Vlaanderen. Daar kan ik me goed te verstaan maken, want die spreken gewoon Nederlands. Maar nee, je hoeft me niet naar Frankrijk te sturen. Ik ben wel een keer op een beurs geweest in Frankrijk, in Parijs. Maar dat is nogal lastig, want Fransen spreken slecht Engels en ik spreek slecht Frans.
0: En heb je zelf ook mensen met een beperking die op zo'n berkelbike fietsen?
1: Je bedoelt familie of kennissen?
0: Ja.
1: Nee, die heb ik niet. Maar gelukkig heb ik wel heel veel klanten van ons geholpen en op de fiets kunnen zetten.
0: En wat is meestal de eerste reactie van mensen die zo'n fiets testen?
1: Als we het hebben over de fiets met alleen beenaandrijving, dan zeg ik.

0: heel veel mensen in eerste instantie, ik wil een hoge driewielfiets. Dus waarbij je dezelfde zitpositie hebt als op een tweewieler. Alleen het nadeel van zo'n positie is dat je een hoog zwaartepunt hebt. En daardoor is die driewielfiets instabiel. En schrikken mensen heel vaak op het moment dat ze op een bolweg rijden of dicht bij een goot, dat die heel erg wiebelt. En op het moment dat je dus een fiets hebt met een lagere zwaartepunt, en dus een rugleuning en een zitting, dan fietst dat veel stabieler en vertrouwder. Dus sommige mensen zijn meteen verkocht en andere mensen, ik had er vanochtend nog eentje, die mevrouw die wilde in principe niet op die fiets, maar uiteindelijk is er toch plaatsgenomen. Viel het er reuze mee, was ze hartstikke enthousiast en zijn we lekker stukje gaan fietsen.
1: En heb je dat soort mensen wel eens vaker, dat iemand zegt van ik wil niet, en dan overtuig je toch om zo'n fiets te nemen?
0: Nou, ik overtuig wel mensen om in ieder geval de testrit te doen. En ze zullen zelf de beslissing moeten nemen.
1: Ja.
0: Dus en ja, als ze verschillende fietsen uitproberen, dan zeg ik altijd, leg ik de voor- en de nadelen van onze fiets uit. En de beslissing moeten ze zelf nemen. Dus ik ga ze niet echt overhalen van teken hier bij het kruisje, want zo werken we niet.
1: Nee.
0: Eerst een vrijblijvende testrit, vrijblijvende offerte. En op het moment dat mensen akkoord zijn, dan gaan we de fiets speciaal op hun specificaties opbouwen.
1: Nou ja, op vrijdag ben ik hier in de studio en op andere dagen werk ik ook bij Gemiva, maar dan in Leiderdorp. En daar hebben we een klant en die komt wel eens op een vierwielfiets. Hebben jullie dat ook?
0: Nee, we hebben geen vierwielfiets. We hebben alleen een driewieler. Dus één wiel voor en twee wielen achter. Nou, zoals gezegd, het voorstuk kan dus zowel gekoppeld worden aan een achterstuk met een stoel en twee wielen, of aan de eigen rolstoel. En een vierwieler stuurt over het algemeen zwaarder.
1: En wat denk je zelf dat fijne fietst?
0: Nou ja, ik zelf fiets het liefst op een tweewieler.
1: Ja.
0: Maar op het moment dat je balansproblemen hebt of andere fysieke mankementen, dan lijkt mijn driewieler prettiger, omdat je wat makkelijker bochten kunt maken en zo. Een vierwieler heeft als voorwieler het voordeel dat je beter je breedte in kunt schatten. Maar dat bent.
1: Ja. Maar we gaan eventjes een leuk liedje draaien over Man, I Feel Like a Woman. En daarna praten we verder over de vrijheid en of je verder zelf ook veel fietst.
0: Is goed.
2: Let's go, girls.

0: Ja, dat was Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. En nog steeds vanuit Brabant, Bjorn in de studio. Welkom. En Ernst, jij had ook een vraag.
1: Ja, die is mij even ontschoten.
0: Oké, maar dan vraag ik wel door, ja. Tot jij je fietsvraag hebt. Zie je mensen ook echt, nou, mensen veranderen met een berkelbike? Dat ze meer vrijheid hebben.
2: Zeker. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor de Easy Legs die wij ook hebben. Dus met alleen beenaandrijving. De berkelbike is voor mensen die nog moeilijker op een gewone fiets of driewielen kunnen fietsen. Ja, zeker. Ik kom mensen tegen die bijvoorbeeld door balansproblemen en ouderdom of door een fysieke aandoening 10 jaar niet gefietst hebben. En dan dus met de berkenbike of met de E-Selects gaan fietsen en denken, wow, de wereld gaat weer open. Het is echt heel mooi om te zien dat ze hun vrijheid eigenlijk weer terugkrijgen en dus ook verder kunnen dan het standaard blokje om het huis wat ze kunnen lopen of eventueel met de rolstoel kunnen doen. En met de fiets kun je gewoon grotere afstanden afleggen.
0: Maar werkt dit ook voor mensen met evenwichtsproblemen of dat niet?
2: Ja, zeker. Kijk, op het moment een driewielfiets die valt, als je tenminste niet gaat stunten, niet om.
0: Ja.
2: Terwijl een tweewieler, op het moment dat je niet snel genoeg fietst of vaak bij op- en afstappen, heb je dus kans dat je omvalt. En bij een driewieler is dat niet zo.
0: Ja, mijn vader die had een ex-vriendin, die had ook evenwichtsproblemen, maar die moest altijd op een bakfiets fietsen.
2: Ja, dat kan. Kijk, waarschijnlijk heb je dan over een bakfiets met drie wielen.
0: Ja, dat zeker.
2: Tegenwoordig heb je dus ook bakfiets met twee wielen.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, ja, een wiel extra geeft, heb je geen balansproblemen. Het is wel weer wennen, want het is heel anders fietsen als op een tweewieler. En soms is die ervaring die je hebt op een tweewieler kan soms in de weg zitten, omdat je dan alles gebeurt uit automatisme. Maar het is een ander voertuig. En het is niet moeilijker of makkelijker dan fietsen op een tweewieler, maar het is anders. En daar zul je aan moeten wennen. Net zoals je vroeger hebt moeten wennen aan het fietsen op een tweewieler.
0: En maken jullie die berkelbike fietsen ook zelf?
2: Ja. Ja, wij hebben een werkplaats in Sint-Michielsgestel, vlakbij Den Bosch. En daar worden alle fietsen klantspecifiek opgebouwd. Ja, het is ons eigen ontwerp en we bouwen ze zelf op.
0: Hoe lang ben je bezig aan één fiets te maken?
2: Ja, dat verschilt. Eigenlijk is dat niet een vraag voor mij, voor aan de werkplaats. Maar ik denk dat, dan moet ik het een beetje uit mijn duim zuigen. Ik denk gemiddeld 4 tot 8 uur. Maar we hebben eens fietsen voor mensen met een dwarslesie met functionele stimulatie. Dus om de verlamde beenspieren weer te activeren. Met als de handen bijvoorbeeld vastzitten, speciale handfixatie, kinbediening voor zowel de fastbox, de trapondersteuning, als de versnelling. Dus ja, als dat allemaal erop komt, dan is de productietijd het dubbele.
0: En wordt ook iedere berkelbike op maat gemaakt?
2: Ja, iedere fiets, dus zowel de berkelbike als de E-Selects, dus alle fietsen van de firma berkelbike, ja, die worden op maat gemaakt. Dus ik kom bij de mensen thuis om een uitlaat te proberen. Zorg ervoor dat hij goed is ingesteld. En dan ga ik alles opmeten. Die maten worden genoteerd. En als dan de klant akkoord is en die fiets wil kopen, dan wordt hij op die manier, op die maten ook opgebouwd.
0: En fiets je zelf ook graag?
2: Ik fiets zelf zeker graag. Ik doe eigenlijk bij ons thuis eigenlijk alles met de fiets. De kinderen wegbrengen, de boodschappen. Helaas naar mijn werk gaan is te ver voor met de fiets. Dat is 100 kilometer namelijk. Dat heb ik heel lang met de motor gedaan. Maar sinds ik nu buitendienstmedewerker ben, staat de bedrijfsbus bij mij voor de deur en kan ik gewoon lekker vanuit huis vertrekken.
0: Zeg je, ben jij ook degene als je vakantie hebt van kom, we stappen op de fiets?
2: Ja. Vooral op de vakantie dan deed ik veel. Minstens één keer op de zomervakantie ging ik mountainbiken. Met mijn vrouw zelf hebben we ook heel vaak gefietst. Maar nu we de kinderen hebben, hebben we ook wel wat gefietst. Alleen nu zijn ze eigenlijk toe aan zelf fietsen. Maar ze willen zelf niet zoveel fietsen. En om ze nou elke keer te duwen of achterop te nemen, daar worden ze een beetje groot voor.
0: En je kinderen die hebben een gewone fiets, ja, of een fatbike?
2: Hele goede vraag. Nee, ze hebben nog een gewone fiets. Ze zitten nog op de lagere school namelijk. Nou ja, ik zie op de lagere school helaas ook kinderen met een fatbike. Eigenlijk ben ik een beetje anti-fatbike. Het klinkt heel erg negatief. Ja. Maar ik bedoel eigenlijk, veel fatbike gebruikers fietsen nauwelijks nog zelf met hun benen, maar laten eigenlijk de motor alles doen.
0: Ja, inderdaad.
2: En dat vind ik jammer van zo'n fiets. Inderdaad. Als ze zelf de fiets gebruiken en lekker fietsen en de motor alleen gebruiken op het moment dat ze tegenwind hebben of een helling op moeten of moe zijn, dan vind ik het prima. Maar de meeste mensen die ik zie op een fatbike, die trappen één keer en je rijdt 20 km per uur en dat is, vind ik, geen fietsen meer.
0: Inderdaad, en dan is er nu ook tijd voor een plaatje te draaien. Als je op de fatbike zit dan hoor je, en je kijkt niet uit, dan hoor je boom.
2: Ja.
0: En die draaien we ook van Samuel Welte en Russo. Want dat is de speciale nieuwe.
3: De speciale nieuwe! Op Radio Geniepa.

0: Samia Belten en Russo en nog steeds Bjorn van Berkelbijk in de studio. Welkom. Wat is jouw favoriete plaat op de fiets?
1: Oh ja, het verzoeknummertje.
0: Ja.
1: Ja, nou, ik vind Bicycle Race van Queen wel heel erg leuk.
0: Ja, en wat... Nou ja, als je zelf fietst, wat voor liedjes vind je nog meer leuk?
1: Ja, als ik zelf fiets, heb ik eigenlijk geen muziek aan. Of een podcast misschien. Maar met spinning, wat ik elke zondagochtend doe... ja, dan kiest de instructeur de muziek uit... waar ik wel lekker op ga is... God, dan moet ik even goed nadenken. Wat, oh ja, je overvalt me met de vraag. Kom ik straks op terug.
0: Ja, en wat moet er altijd mee als je gaat fietsen?
1: In Nederland helaas een regenjas.
0: Ja.
1: En een flesje water.
0: En Ernst, jouw vraag, heb je die al... naar boven gebracht.
2: Nee.
0: En je hebt ook een boekje meegenomen, zie ik. Wat ja, folders.
1: Ik heb losse folders van de verschillende modellen die we hebben.
0: Kun je daar wat over vertellen? Over wat verschillende modellen?
1: Ja. Onze eerste model was een Berkelbike Connect. Dat is dus fietsen met armen en benen vanuit de eigen rolstoel. En dat, die benaming geeft ons wat verwarring, omdat het bedrijf heet Berkelbike. Een van onze modellen is een Berkelbike. En dan zeggen ze mensen soms, ik wil een Berkelbike. Maar dan bedoelen ze een ander product van dezelfde bedrijf. Dus we hebben dus de Berkelbike Connect en de Berkelbike Pro. Pro is een complete driewieler. Dat staat eigenlijk voor professionals. Voor revalidatiecentra. Dat je makkelijk de stoel kunt verstellen voor gebruik van een ander revalidant. De Berkelbike Connect was dus de eerste fiets vanuit de eigen rolstoel. Beide dus met arm- en beenaandrijving. En hetzelfde frame hebben we een andere... We hebben dus een fiets met alleen beenaandrijving. En die hebben ook in beide frame varianten. Dus als pro, als complete driewieler. Of connect aan de eigen rolstoel te koppelen. En alle onze modellen zijn uit te rusten met trapondersteuning. Of functionele elektrostimulatie voor mensen met een complete dwarslezing. Of incomplete dwarslezing.
0: En je zegt alleen maar wielen met achterwiel. Waarom niet ook met voorwiel? Voor twee en één achter.
1: Ja, het, twee wielen achter is makkelijker qua voor het sturen. Met twee wielen voor stuurt lastiger. Nou, net wat je collega van jou die had dus een vierwielige fiets. Nou, je kunt dan beter de breedte inschatten. Maar het stuurt zwaarder. Eigenlijk als je naar de driewielfietsmarkt kijkt... bijna alle driewielfietsen hebben één wiel voor en twee wiel achter. Dus daar zal wel een goede reden voor zijn. Maar misschien is die nou mij ontschoten.
0: En mag je met zo'n Berkelbike ook op iedere fietspad rijden?
1: Ja, het is gewoon een fiets. Dus je mag gewoon op een fietspad rijden. De achterkant is maximaal 80 centimeter breed. En in principe, op de Wegenverkeerswet, volgens mij moeten paaltjes op fietspaden minimaal 80 centimeter uit elkaar staan. Kan ook een meter zijn. Maar dus in principe op elk fietspad kan onze fiets gewoon fietsen. Sommige mensen gebruiken hem ook op een trottoir. Bijvoorbeeld als je hem aan de eigen rolstoel koppelt en minder snel fietst. Ja, zolang je gewoon dan looptempo aanhoudt, zal denk ik niemand daar een probleem mee hebben.
0: En je hebt natuurlijk ook één keer per jaar heb je de fietsvierdaagse. Heb je wel eens klanten gehoord die mee hebben gedaan met een Berkelbike aan de fiets vierdaagse.
1: Ja, ja, zeker. Jij zegt één keer per jaar op de fiets vierdaagse. Veel regio's hebben een fiets vierdaagse. Inderdaad, één keer in het jaar. Maar dat betekent dus dat er heel veel fiets vierdaagse zijn in Nederland. Er zijn mensen die daar die aan meedoen. Ja, absoluut.
0: En hoeveel verschillende fietsen heb je?
1: Nou ja, in principe hebben we dus qua aandrijving de EasyLegs en de Berkelbike. EasyLegs alleen beenaandrijving, Berkelbike arm- en beenaandrijving. In twee frame varianten. Connect aan eigen rolstoel en Pro was complete driewielig. Dus in dat opzicht zou je zeggen, je hebt er vier. Maar ja, omdat we alles specifiek aanpassen aan de klant en ook extra speciale pedalen voor beenfixatie of handfixatie. Is ja, bijna geen enkele fiets hetzelfde. Dus in principe vier hoofdmodellen. Maar als je dan echt naar de details gaat kijken, waar zit de rem, waar zit de bediening van de versnelling, dat kan individueel verschillen.
0: En op tafel zie ik een folder bij je, voor je liggen met een groot wiel achter en een wiel klein. Voorwiel is klein en de achterwiel is groot.
1: Ja. Ja, dat klopt.
0: Wat is daar verschil mee?
1: De achterwielen zijn wat groter, want dan heb je minder last van oneffenheden in de weg. Net zoals met een rolschaats voel je veel meer de putjes of zo even kunnen blijven hangen dan als je grotere wielen hebt. Het voorwiel is echter wel kleiner, omdat onze voetpedalen draaien boven het voorwiel langs. Dus ook op het moment dat je kunt sturen, als je stuurt kun je toch door blijven trappen. En daarom, ja, om dus niet de voeten te hoog te krijgen, is het voorwiel wat kleiner. En daardoor, door deze configuratie, is de fiets wat korter. Want anders zou je het voorwiel verder naar voren moeten zetten als je voeten naar beneden doet.
0: En die andere folder daarnaast ziet eruit als een soort lichtfiets. Van wat voor beperking is dat?
1: Nou, in principe kunnen wij traploos de zitting verstellen. Dus je kunt rechtop zitten, je kunt meer achterover zitten. En dat is, ja, ligt eraan wat mensen zelf prettig vinden. Ook op welk punt in de heuphoek ze het meeste kracht kunnen zetten. En soms bijvoorbeeld als je forser bent. Zou het kunnen zijn dat als je in een hoek van 90 graden zit met je bovenbenen en je rug, dat je buik tegen je bovenbenen aankomt. Op het moment dat je de rugleuning wat verder achterover zet, dan heb je een grotere heuphoek, dus minder druk in je lies, ja. En fiets wat prettiger. En in principe, dus de zitpositie maakt in principe niet zoveel uit over welke fiets het meest geschikt is. Want bij alles kunnen we dat instellen, behalve bij de Connect, want dan ben je afhankelijk van de zithoek van de rolstoel.
0: En als ik zo die folders bekijk in de studio, zie ik dat de fiets lager, je zit lager boven de grond dan een normale fiets, zeg maar. Ja. Is het dan niet verplicht ook om een vlaggetje achterop te doen, zodat als spiegels dat mensen je zien, ja, beter kunnen zien?
1: Je hebt een hele goede vraag. Je zit wat lager, omdat hoe lager je zit, hoe lager het zwaarste punt, dus hoe stabieler de fiets is. En dat vlaggetje hebben wij standaard op onze fiets, vanwege de zichtbaarheid. Je zit inderdaad twee hoofden lager dan bij een tweewieler. En als je achter een geparkeerde auto of een heggetje vandaan komt, word je dan te laat gezien. Maar het vlaggetje steekt er bovenuit. En spiegels zijn inderdaad ook altijd aan te raden. Niet om gezien te worden natuurlijk, maar om zelf die omgeving beter in de gaten te kunnen houden. En dat raad ik ook aan. Zeker de spiegel links.
0: En Ernst, heb je ook wat?
2: Nee.
0: Nee. En hoe zit het met fietsen in het donker? Goede verlichting?
1: Ja, er zit een goede koplamp op. Ook natuurlijk aan de achterkant hebben we verlichting. We hebben verschillende. Of gekoppeld aan, als je trapondersteuning hebt, gekoppeld aan de accu van de trapondersteuning het voorlicht. Of gewoon op een eigen batterij. Goede scherpe ledlicht. En achter is het in principe altijd met batterijtjes.
0: En hoe zit het als je door lekband krijgt? Heeft die fiets anti-lekbanden of niet?
1: Ja, zeker. Er zitten zwaldebanden op met extra protectie tegen het lekrijden. En je had net nog eventjes terug te komen op de vraag over een donker rijden. Er zit ook een reflectie op de wielen en op de rugleuning. Dus ook daar is aan gedacht.
0: Maar de Berkelbike komt natuurlijk altijd als een boemerang terug. Dus we gaan nu een leuk liedje draaien over boemerang.

0: een mooie nieuwe plaat van Passenger, Boomerang en nog steeds in de studio Bjorn van Berkelwijk. En buiten de uit, net tussen de platen door, zei je van ik heb weer een vraag over.
1: Nou, je vroeg mij net wat vind ik lekkere muziek als ik aan het fietsen ben. Toen zei ik zondagochtend spinning, wist ik niet welk liedje het was. Ja. Dat is van de AC/DC Thunderstruck. En, dan kan ik even lekker kracht zetten en hard trappen.
0: En draai die zelf in de bus ook? Vaak?
1: Soms, soms. Vooral als ik wakker moet blijven. Ik heb op mijn Spotify-lijst staan. Maar in de bus, als ik dus onderweg ben naar een klant of zo, dan rij ik, luister ik of gewoon radio of soms een podcast.
0: En ik zie in de folders ook dat jullie Berkelwijk fietsen hebben voor de fitness, zeg maar.
1: Ja, ja dat dus in principe kan, zijn ons, al onze buitenfietsen kunnen we ook op een rollenbank zetten. En dan kun je die dus ook binnen gebruiken. Maar sommige mensen die zitten bijvoorbeeld in een elektrische rolstoel of willen niet buiten fietsen, die kunnen dus met behulp van de Berkelwijk Fitness op die manier toch de fietsbeweging maken met armen en benen. Dus bijvoorbeeld als je, als je linkszijdig volant bent, kun je met je rechterarm en je rechterbeen actief fietsen en dan de linkerzijde van het lichaam draait dan passief mee.
0: En, waarom zijn er mensen, wat je zei, van dat ze niet buiten willen fietsen?
1: Nou ja, vaak willen mensen in principe altijd buiten fietsen. Maar ja, sommige mensen zijn door een aandoening te beperkt om dat te kunnen doen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze niet aan verkeer kunnen deelnemen, dat dat niet veilig is. Of dat ze moeilijk ook nog kunnen sturen.
0: Dat zeker, maar moet je dan ook wel eens aparte fietsen of verkeersregels wel eens hebben?
1: Nou, in principe, de verkeersregels zijn natuurlijk gewoon hetzelfde als bij een tweewieler. Waar de berijder zelf op moet letten, is dat hij voldoende afstand houdt van de stoeprand en bochten ruim genoeg neemt. Omdat ja, de achterzijde is breder en als je de gewone lijn aanhoudt van een tweewieler, kan de achterwiel of naast de bestrating komen of op de stoeprand. En dat is gevaarlijk.
0: Maar je komt dus op veel plekken waar mensen revalideren.
1: Ja. Ik kom dus bij de mensen thuis, maar inderdaad ook bij revalidatiecentra.
0: Maar je studie?
1: Wat ik gestudeerd heb? Ja, dat is een leuke vraag. Want ik heb technische bedrijfskunde gedaan richting logistiek. En in eerste instantie was ik ook aangenomen bij dit bedrijf om de logistiek te verbeteren. Dus de in- en de verkoop, contacten met klanten, de website, maar ook met leveranciers en bestellingen doen. Ja, en ook in het bedrijf gegroeid. We hebben nu meerdere medewerkers. Nu mag ik lekker bij de mensen thuiskomen om ze de fietsen te tonen en zorgen dat ze weer lekker kunnen fietsen.
0: En het grapje wat Ernst vorige week maakte over Michael Bogart. Voelen mensen zich wel eens als Michael Bogart?
1: Nou ja, het is wel zo dat we hebben ook een sportieve lage variant die dus nog stabieler is. En dan kun je lekker sneller mee fietsen. Ja. En we hebben een klant die, meerdere klanten moet ik zeggen, die door tijdens hun vrije tijd op een racefiets een ongeluk hebben gehad. Dus sommige mensen die kunnen op deze manier dus vaak resulteert dat of in een dwarslezing of in een amputatie, helaas. Dan kunnen ze toch op deze fiets hun oude hobby weer oppakken.
0: Dus als er bijvoorbeeld iemand in een revalidatiecentrum ligt en die zegt tegen jou van ik heb al heel lang op een racefiets gefietst, maar nu kan ik het niet meer. Dus kan ik dan een Berkelwijk, kun je dan een Berkelwijk racefiets maken?
1: We hebben niet een speciaal model wat dat betreft. Maar we hebben net wel een andere frame variant. Dat wat ik net vertelde. Die dus nog stabieler is. En dus, waar je dus nog sneller meer door bochten kunt. En die is meer geschikt voor de snelheidsfreaks.
0: Nou ja, wij bij Gemief hebben we ook wel eens veel mensen met NHH. Mm-hmm. Niet aangeboren hersenletsel. Kunnen die mensen ook fietsen, zeg maar, op zo'n fiets?
1: Nou ja, kijk, als ze gewoon op een gewone fiets kunnen fietsen, kunnen ze ook op onze fiets fietsen. Ja. Onze fiets is vaak wat makkelijker, omdat je niet rekening hoeft te houden met balans. Maar het belangrijkste natuurlijk, dat ze verkeersveilig zijn. Dus je kunt sommige, ik heb klanten die alleen op het terrein van de instelling fietsen. En andere mensen die kunnen wel veilig aan het verkeer deelnemen en kunnen dus ook van het terrein af met de fiets.
0: Wat wil je nog aan de luisteraars meegeven van Berk, voor Berk, van Berk op Eik?
1: Nou, wat ik mee wil geven? Wat ik prettig vind, of wat ik eigenlijk mensen wil aanraden, blijf zo lang mogelijk actief. Helaas hoor ik soms mensen die een vervoersbehoefte hebben en die ze dan een scootmobiel worden aangepraat.
0: Ja.
1: Terwijl er nog mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door een speciale fiets, dat ze toch nog kunnen fietsen en zelf actief blijven. We zeggen wel eens rust roest. Ja, als je zelf actiever blijft, dan heb je meer praktijk voor, hoe zeg je dat, meer voldoening in je leven, denk ik.
0: En hoe en waar kunnen mensen Berk op Eik vinden?
1: Dat kan via telefoonnummer, ook via de website. De website is www.berkelbike.nl voor Nederlands. En we komen graag bij mensen thuis om een testrit uit te voeren, zodat ze de kennis kunnen maken met de fiets. Maar ze kunnen ook bij ons op kantoor komen na een afspraak en dan kunnen we dat daar ook doen.
0: Dankjewel Bjorn voor je komst. We gaan nu nog nog even een promotiefilmpje maken buiten voor YouTube. En dan draaien we nu je verzoekplaatje Bicycle Race.
1: Leuk.
0: En dan ben ik er over 2 weken weer, want dan hebben we een live gast in de studio met een liedje Ik heb autisme. En die is ook bekend bij Studio 100 in België. Dus daar komt hij dan, je verzoekplaat.
2: Hey DJ, dankjewel. Er is weer een verzoekie.
0: En tot de volgende keer.
1: Yep.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
1: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
0: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Zondagavondprogramma van Gouwers op de Radio. Met van 7 tot 8 uur Folkroots, gepresenteerd en samengesteld door Tom Dekker. En van 8 tot 9 uur Blues Power, samengesteld en gepresenteerd door Marcel Vos. Ik zie dat ik een stukje tekst op mijn blaadje vergeten ben. Maar het maakt niet uit, want de techniek vanavond is in ieder geval Patrick Gibbon. En ik heb twee dingen bij me, namelijk één album en een stuk uit een liveconcert. Het album is getiteld Alt en is gemaakt door de Schotse singer-songwriter Julie Fowlis. Ze heeft heel erg veel traditionele muziek meegenomen, maar ook een aantal eigen dingen, arrangementen erin. Het is allemaal bijna in het Gaelic. Sommige nummers die staan met een Engelse vertaling in het boekje bij de cd. Maar dit openingsnummer, ik zal proberen het uit te spreken, maar sla me niet om de oren als ik het niet goed doe. Port Danzeit, Jortag en Deora D. Ik hoop dat het een beetje ergens naar klinkt. Zo niet, dan heb ik pech gehad. En jullie trouwens ook. Volgende nummer, er staat helemaal niks over in het boekje. Volgende nummer wel. Poetrag nam Poluter. En dat is in het Engels vertaald volgens het boekje Sister, My Sister. En dat gaat over dat haar zus aan het slapen was, terwijl haar broer, die in Ierland is geweest, terug was gekomen. En dan wordt het verhaal heel erg onduidelijk. Dus allemaal gewoon lekker luisteren naar die mooie stem van Julie Fowlis. En het mooie nummer dat nu gaat komen.

Mooi Gaelic, Schots Gaelic, want daar komt ze tenslotte vandaan. Maar nogmaals, het boek wat erbij zit, er staan wel heel veel Schotse Gaelic teksten in. Soms staat er een Engelse vertaling staat ernaast, maar van heel veel nummers staat er dus helemaal niets vermeld in het boekje. Wat er wel in het boekje vermeld staat, is wie de mensen zijn die het album gemaakt hebben. En die zullen we dus nu eventjes onder de aandacht brengen. Dat zijn uiteraard Julie Fowlix op zang en fluiten. Eamon Dooley op de bouzouki, zang en viool. Zoe Conway op viool, fluiten en zang. En John McIntyre op gitaar, piano en zang. En dat allemaal te vinden op het album Alt. Volgende nummer bestaat uit drie delen. Het eerste kan ik probleemluid uitspreken. An Assembly of Munster Men. En dan weet ik dus niet of dat op Munster is. Waar we dus ook de Munster kaas vandaan halen. Die als je rauwmelk gebruikt hebt om die kaas te maken. Dan kan die dus heerlijk stinken. En lekker smaken. En die andere twee, ik ga me er niet eens aan wagen. We gaan allemaal lekker luisteren naar Julie Fowlix.

Heerlijk, een instrumentaal nummer van deze mooie vierpersoonsgroep. Er bestaat trouwens niet alleen dit album, de titel Alt. Er is ook een album uitgekomen daarna, getiteld Alt 2. Oftewel Alt 2. Ja, ik ben zelf ook oud, maar dat heeft daar niks mee te maken. En er is nog een album gekomen. Dat heb ik ondertussen ook al in huis gekregen. Dat heeft ze samen met een aantal andere mensen, bekende zangeressen zoals Mary Chapin Carpenter, onder andere, heeft ze dus ook weer een album gemaakt. Dat is ondertussen thuis en te zijner tijd zal dat ook aan de beurt gaan komen. Volgende nummer, daar staat gelukkig wel iets over in het boekje, namelijk de complete Gaelic tekst en daarnaast de vertaling in het Engels. En het is getiteld A Woman Said To Me in het Engels. A woman told me that a woman told her that another woman said that a woman told her that she saw a woman at the bottom of a thorn bush. Nou ja, goed, in het Nederlands zou we zeggen als vrouwenpraat of vrouwenroddel. Lekker luisteren dus.

Zo, dat was er eentje waar op een gegeven moment Patrick er bijna in stonk. Want tussen het gezongen gedeelte en het instrumentale gedeelte zat een kleine pauze. En toen dacht hij, nummer is afgelopen. Dekker moet gaan praten, dus ik zet zijn microfoon aan. Maar Dekker hoefde nog niet te praten, want er kwam nog een heel mooi stuk instrumentaal achteraan. Het volgende nummer, daar staat ook weer een Nederlandse vertaling bij. I Will Be The Thrifling Sings. Ja, het is een vertaling naar het Engels vanuit het Gaelic. Maar waar het nou helemaal over gaat, dat weet ik niet. Het gaat in ieder geval over een meisje die misleid was. Waardoor ze het op een gegeven moment samen met een jonge soldaat er vandoor is gegaan. Maar er staat een stukje in, dan moet ik nog eventjes opzoeken wat dat precies betekent. Kom ik na het nummer nog wel eventjes op terug. Ik zal proberen het uit te spreken. Nee, dat ga ik ook weer niet doen bij dit nummer. Gewoon lekker luisteren.

Tweede gedeelte van dat nummer wat een beetje uptempo was, dat gaat over een trifling thing. En dat is een onbeduidend ding. Dat en linten, dat is hetgene wat ze kreeg van die roodharige jongen. En wat dat onbeduidende ding is, dat laten ze maar keurig netjes in het midden. Misschien was hij daar ook wel. Maar goed, daar hebben we het niet over. We zijn bijna toegekomen aan het live gedeelte voor vanavond. En dat geeft me nu even de gelegenheid om de concerten van Trouble Tree Folk Concerts in Koudekerk aan de Rijn eventjes onder de aandacht te brengen. Ze beginnen op vrijdag 11 september met de Nina Lynn Band uit Nederland. Americana vanuit het hart. Aanvang is daar om 8:30 en u kunt daar lekker genieten van Americana. Ze is er al eerder geweest. Maar dat heb ik niet meegemaakt in verband met de toestand waarin ik verkeer. Op 9 oktober gaan we naar een Belgisch duo. En er staat bij winnaar van de Belgische Blues Award. En dat is Guy Verlinde. Die komt samen met zijn maatje Tom Eilenbos. Met een concert, en die is ook al eerder geweest. Dan Owens en Sinners uit Schotland. Die komen op 30 oktober. Ik ken ze helemaal niet, maar misschien dat ik er favoriet van word. Maar goed, van de andere concerten kom ik nog wel op terug. Toegekomen aan het live gedeelte, opgenomen in Soldaat, voormalig Focafé Het Soldaatje in Voorhout. En dat was op 20 april 2004. De Engelse zangeres Maggie Boyle nam 2 kompanen mee. Ze noemen zichzelf The Expatriate Game. En iets meer dan 28 minuten muziek vanuit Het Soldaatje in Voorhout van The Expatriate Game.

Ja, het zit er bijna op voor vanavond. Die Expatriate Game heeft u naar geluisterd. Kunt nog eens luisteren naar een stukje instrumentaal van het album Alt van Julie Fowlers. Ik zou zeggen, Patrick, jij bedankt voor de techniek. Mensen, jullie bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het weer mooi was. Ik hoop dat het een mooi weekend gaat worden. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
1: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
0: De onderzoeksraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
2: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
0: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: Exciting and entertaining.
8: Get on up.
7: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
9: Ladies and gentlemen, brothers and sisters.
7: The party starts here.

0: Ja, dat waren de Nitsluisteraars met een oudje, de eerste single Tutti Ragazzi van hun album Tent. Ja, toen waren ze nog heel jong en ja, het was ook niet zo'n grote hit. Want hij kwam op nummertje 31, dat is, nou ja, dat is niet zo hoog. Later hadden ze grotere hits. Ja, de hits en de Nits, ja, de hits van de Nits, die werden best wel groot. We zijn begonnen met de Golden Oldies Revival, luisteraars. En daar hoort de tune bij. En achter de knoppen, daar zit hij weer.
1: Lekker harder.
0: Patrick Gibbon.
1: Hier is op maandag tussen 8 en 9 uur Shake. Met een uur vol blues, soul en funk. Presentatie en samenstelling, Sjaak Zekeris. Is.

Ja, kom nou weer. De Golden Oldies Revival. Natuurlijk is dit Shake, luisteraars, met achter de knoppen. Patrick en Gibbon. Ja, je kan je wel eens vergissen als je twee hele leuke programma's mag doen hier bij Gouwestad Radio. Dit is Shake. En we gaan naar een plaatje 2014. En die is van, dat is een Hollands plaatje. Die hebben er ook af en toe weer eens tussendoor, of Shake hier. Van Nielsen, door Nielsen geschreven. En gezongen in duetvorm Miss Montreal en Nielsen. En ja, toen ik nog werkte op de carousel, was dat een van de laatste die ik met leerlingen deed. Van de leerlingen, erg leuk liedje. En mij bleef het ook wel in mijn kop hangen. Echt zomersplaatje van Nielsen dus, geschreven door hem. En Miss Montreal. Hoe

0: dit nummer. Ja, dit is. Je hebt hem ook alleen van Calum Scott. Dat is een Engelse zanger. Maar dit is in de duetvorm samen met Leona Lewis. En ja, die vind ik eigenlijk net even wat mooier. Ja, schitterend. Ik vind het gewoon een mooi liedje. Ja, hij is heel erg bekend, maar ik kwam hem toevallig tegen. Ik hoorde hem in een serie. Ja, daar komt hij ook wel weer binnen. En ik dacht van, hé, dat gaan we maar weer eens draaien. Wat we ook gaan draaien is de spotlight, luisteraars. Want in Shake heb je altijd de spotlight natuurlijk. En dat is het volgende item hier in dit uurtje.
1: In de spotlight.
0: Ja, twee nummers van U2. Het eerste nummer is de Unforgettable Fire van die Unforgettable Fire uit 1984. En het tweede nummer is When Love Comes to Town. En dat is van het album Rattle and Hum. En dat is een duet samen met B.B. King. Ja, en dat is ook een lekkere, ja, bluesy rocker. Een van de beste die ik ken eigenlijk. En ja, daar gaan we luisteren. Twee keer U2 in de Spotlight.

Dat is een van de beste nummers. Die staan op de Unforgettable Fire van U2. En dat is een plaat uit 1988, ook op cd uitgebracht. En ja, ik heb ze allebei. Schitterende plaat van U2, Rattle and Hum. We gaan naar nog zo'n hele mooie. Ja, ik zag... ik moet het anders zeggen. Ik hoorde het plaatje bij mijn dochter boven. En toen ik dat voor het eerst hoorde, werd ik direct geraakt. En ik kwam tegen in de film The Butterfly Effect. Dat is ook een hele mooie film trouwens van Ashton Kutcher. Nou, met Ashton Kutcher in de hoofdrol. En dat heeft te maken met tijdreizen. Maar dan wel een hele goede film. Je hebt The Butterfly Effect 1 en 2. Je moet zeker 1 moet je kijken. 2 is een beetje een slapper aftreksel. Maar deze is wel erg goed hoor. Het blijft een hele mooie plaat. Ik heb hem vaker gedraaid in Shake. En we gaan hem weer horen van Oasis. De broeders zijn weer bij elkaar. Er komt een bioscoopfilm uit van hun laatste tour. Dat ze dus weer bij elkaar gekomen zijn. En dit is een van de beste slepende nummers. Stop crying your heart out.

Ja, van het album Heathen Chemistry, luisteraars. Daar staat hij ook op, van Oasis. En het werd 17 mei 2002 uitgebracht. We gaan naar de cover, want dat hebben we ook natuurlijk als vast onderdeel. En ja, de LP van Gram Parsons, ofwel het album van Gram Parsons uit 1974. En dat was de laatste. En daar staat een wel schitterend duet op van Gram Parsons en Emmylou Harris. Oorspronkelijk opgenomen door de Everly Brothers, maar deze slaat alles, vind ik nog altijd. Als je dit hoort, gelijk kippenvel. Ik kan me herinneren, toen ik het de eerste keer hoorde, wist ik niet wat ik meemaakte. Zo prachtig vond ik het. En dat vind ik eigenlijk nog steeds. Love Hurts. Gram Parsons en Emmylou Harris.

0: Ja, het mooie was toen Elton John beroemd begon te worden, dus een beetje aan het begin. Toen kwam hij met zijn song, Your Song, met Bernie Taupin. Ja, dat is dus zijn vaste songwriter altijd geweest. Het was altijd zo dat hij de muziek schreef, Elton John, en Taupin die kwam met de teksten. Your Song, ja, dat was een perfect liedje en dat is het eigenlijk nog steeds. Dat was zijn eerste hit. Ik heb hier een opname te pakken weten te krijgen in live uit 1971 van dit schitterende nummer. En dat gaan we lekker draaien in Shake. Prachtige uitvoering.
1: Tijd voor de live track.

0: Deze plaat is nieuw.
1: The light is in your heart already.

0: Ibrahim Malouf met Bring the Light. Ja, nieuwe single. Ja, deze trompetist brengt de ene naar de prachtige, een andere prachtige plaat uit, album uit. Ja, het is een, het blijft altijd een mix tussen jazz en funk en soul. Prachtig, deze trompetist. Ibrahim Malouf. Ik herhaal zijn naam nog maar even. We gaan naar een Hollandse band, luisteraars. En ja, daar ben ik toch altijd een beetje gek van. A Balladeer. Die komt ook regelmatig terug in Shake. En deze ook. Where Are You, Bambi Woods. Dat is een prachtig album. Hij heeft hier toen ook gespeeld van dat album. Op piano, op gitaar. En we gaan luisteren naar een van mijn favorieten. En ook een van zijn favorieten. Ook California. Balladeer. Maar in de stoel.
1: Christmas season. I want to get away.

Ja, luister, prachtig nummer was dit. Nou, The Twilight Is Gone. En ja, dat is er eentje van de Desert Rose Band. En daar, ja, daar zaten leden van The Birds in. En ook Peterson, Herb Peterson. En het plaatje True Love, dat kwam uit 1991. En dit vind ik wel een van de mooiste Twilight's Gone die erop staat. Dolly Parton, ja, die verliet ons pas. En ja, daar waren we niet blij om. Dolly Parton, daar was een onderzoek naar gedaan. Als er onderzoek was gedaan en als zij voor president had gegaan, of presidenten, of hoe je het ook mag noemen, dan had zij gekozen geworden met grote meerderheid. Kan je nagaan hoe populair zij was in Amerika, Dolly Parton. Was ook een zeer positieve dame, maar dat niet alleen. Ze kon ook muziek maken. Samen met Emmylou Harris en Linda Ronstadt, maar ook in haar eentje heeft ze prachtige dingen gedaan. Here You Come Again uit 1977.

Ja, luister, we zijn weer aan het einde gekomen van het programma. En ik bedank Patrick Gibbon. Zondag zeker luisteren, want dan hebben we weer een Golden Oldies in 5. Dan mag ik ook weer achter de microfoon zitten tussen 1 en 2 uur 's middags. En ja, we gaan eruit met een prachtige van Bob Seger. Die draaien we te weinig, maar dat is een hele mooie Like Rock. En ik zou zeggen, take care, luisteraars. Maak er wat moois van.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
1: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
0: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
2: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power. Mijn naam is Marcel Vos en Patrick Gibbon doet de techniek. Vanavond in Blues Power, Eddie Taylor in de Basis Blues Collectie. De nieuwe cd's van Mike Wheeler, Albert Castiglia en Mike Campbell. We hebben You Done Lost Your Good Thing Now als klassieker van de avond. En een mini special over Peter Green's Fleetwood Mac. Maar eerst, als ze me zoeken, dan ben ik snoeken. En als ze me missen, dan ben ik vissen.

De chromatische mondharmonica van de Amerikaanse zanger mondharmonica speler William Clark met onder andere Jeff Ross op gitaar. Fishing Blues is van het album Hard Way uit 1996. In de basis bluescollectie vanavond Chicago Blues gitarist Eddie Taylor. Eddie Taylor werd geboren in Mississippi in 1923, maar arriveerde in Chicago in 1948. Hij leerde zijn jeugdvriend Jimmy Reed gitaar spelen en was vervolgens lang zijn leadgitarist en bassist in de band van Jimmy Reed. En mede verantwoordelijk voor de Reed Beat die op talloze VJ-klassiekers van Jimmy Reed te horen is. Onder eigen naam verschenen van Eddie Taylor een half dozijn albums waarvan er twee zeer de moeite waard zijn. Zijn beste album nam hij op in 1972 voor Advent, I Feel So Bad. Voor vanavond koos ik voor het Charlie compilatiealbum Bad Boy. Hier staan 15 nummers op uit de jaren 50 en 60. Veelal met de band van Jimmy Reed. Zoals deze Bad Boy uit 1955.

8 minuten gitaargeweld van twee bekende Amerikaanse gitaristen. Bluesrock-veteraan Walter Trout met special guest Joe Bonamassa. Clouds on the Horizon is van het album Full Circle uit 2006. Mike Wheeler komt ook uit de Verenigde Staten, uit Chicago om precies te zijn. Is 65 jaar oud en speelde onder andere met Cadillac Dave, Sam Cockrell en Big James. Sinds 2002 heeft hij zijn eigen band en recent verscheen er een nieuw compilatiealbum van Mike Wheeler op Delmark Records. Gedegen Chicago Blues, A Blind Man Can See.

Lekkere stem hoor, die Wynonna Carr. Voorheen Sister Wynonna Carr, want ze was de best verkopende gospel act op het befaamde specialty label, onder andere bekend van Little Richard. Op eigen verzoek schakelt ze over op rhythm and blues en rock and roll. En dit nummer, Till the Well Turns Dry, was een bescheiden hit in 1955. Ze schreef ook nummers voor andere artiesten, maar door ziekte, tuberculose, vertrok ze bij specialty. En in 1961 maakte ze nog één album voor Reprise en daarna was het over met haar muziekcarrière. Ze overleed in 1976 op 52-jarige leeftijd. De klassieker van vanavond is een van mijn favoriete B.B. King nummers. You Done Lost Your Good Thing Now uit 1960 met onder andere Lloyd Glenn piano.

Ja, psychedelische Southern Rock, roots rock van Mike Campbell uit Florida. En hij is met zijn 76 jaar nog alive and kicking. Hij werd wereldberoemd als de leadgitarist van Tom Petty en de Heartfixers en schreef mee aan veel Tom Petty hits. Al in de dagen van Tom Petty had hij zijn eigen band The Dirty Knobs. Je moet maar opkomen, de vieze deurknoppen. En Mike Campbell luisterde vroeger te weinig naar de adviezen van zijn moeder, maar wie niet? Mama Told Me is van zijn nieuwe album Mission of Mercy. Vandaag een mini special over Peter Green's Fleetwood Mac, een band opgericht door ex-leden van John Mayall's Bluesbreakers, waaronder Peter Green. Als bluesband hebben ze maar een handjevol cd's gemaakt en dat kwam omdat de leider zelf, Peter Green, afhaakte in 1969 vanwege fysieke en mentale problemen. Tussen 1970 en 1983 maakte hij nog 5 albums van matige kwaliteit, verdween toen jaren van het radar en dook in 1997 weer op met zijn eigen splintergroep. Hij overleed in 2020 en werd 73 jaar oud. Anno 2026 staat hij 62ste in de Rolling Stone top 250 van beste gitaristen ooit. 3 nummers van Fleetwood Mac met Peter Green en we beginnen met Merry Go Round van hun debuutalbum Untitled en ook wel bekend als het Trash Can album, omdat er een vuilnisbak op staat op de voorpagina. Even op de hoes. Het tweede nummer kent iedereen, Black Magic Woman. Het was een single hit uit 1968, later nog veel bekender geworden in de versie van Santana. En we sluiten af met Showbiz Blues. En dat komt van het album Then Play On uit 1969.

Fleetwood Mac met Peter Green, zanggitaar en slidegitaar van Jeremy Spencer, die hoorden we ook. De laatste nieuwe cd is van de Amerikaanse bluesrockgitarist Elba de Castilla uit New York City. Hij was 2 jaar de gitarist van Junior Wells en werkte de afgelopen jaren regelmatig samen met Mike Zito. Grits and Glory is alweer zijn 15e album en hij is bang om in slaap te vallen.

De Amerikaanse blueszangeres gitariste Joanna Connor met Big Girl Blues uit 1996. Ja, en houdt u toevallig ook van soul, rhythm, blues en funk? Dan heb ik nog een tip voor u. Ik maak sinds kort ook een soulprogramma. Het heet Soul Power en wordt uitgezonden op dinsdagavond van 10 tot 11 uur 's avonds. En het wordt herhaald op woensdagavond van 11 tot 12 uur. En staat daarna ook op de website van Gouwestad Radio. U bedankt voor het luisteren naar Blues Power. Patrick Gibbon, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
1: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun kook aan het vergiftigen, klonk het fors.
0: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
2: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
0: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
8: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.

Een hele goede morgen, middag, avond of nacht. Ja, dit is een van de jazz-sensaties op dit moment. De nieuwe plaat van het duo Domi en JD Back.

En dat waren nog niet eens alle namen van de dames en heren met wie ze hebben gespeeld. Ze brachten een singeltje uit en een debuut-LP, dat herinner ik me nog heel goed. En als u dit programma al jaren volgt, kunt u zich dat ook nog wel herinneren. De LP Not Tight. En dat was echt een verrassing. Sindsdien worden ze echt overal gevraagd. En vorig jaar hebben ze gespeeld met het Metropolenorkest. Jawel, dat was een sensatie. En ook voor deze twee dames die al bezig waren om eens te kijken of ze hun muziek konden koppelen aan orkestrale invloeden. En ook duidelijk hoorbaar alleen al aan de laatste mate, de Tweede Weense School. Dat heeft er onder andere voor gezorgd dat op die nieuwe plaat Who Asked, die dus echt vele malen orkestraler is dan die eerste plaat. En dat dus onder andere door de concerten met het Metropoolorkest. Hebben ze ook een concertino gecomponeerd. Concertino voor piano, drums and orchestra. En die hoorde u zo even. Nou, deze plaat zal zijn weg echt wel weten te vinden naar de liefhebbers. Maar het is toch altijd aardig om er even naar op te wijzen. En om een stuk film te laten horen. Domi en J.D. Beck dus. Een nieuwste plaat. Who Asked. En dit. Ja, dit is een van de beste strijkkwartetten in de wereld. Nog steeds. Luister naar het Brodsky Quartet.

af en toe weer eens goed om hem te horen. En zeker als hij weer opnieuw wordt uitgebracht. Clifford Jordan, man die leefde van 1931 tot 1993. Saxofonist en fluitist. En in de jaren 50, 60, 70 speelde hij met iedereen en alles mee. En andersom, dito hetzelfde laken en plak. De LP Hope and Fear, Blue Note plaat van Clifford Jordan is weer heruitgebracht. En je hoorde van deze plaat het nummer Saint John. Fantastisch altijd om die goden toch weer terug te horen. En daarvoor Brodsky Quartet met een klassiek stuk wat veel gespeeld wordt door jazzgezelschappen als toegift. Ja, het is echt, blijft ook prachtige muziek. Chanson de Nuit, een compositie van de Engelse componist Edward L. Gar. En van het Brodsky Quartet en van Clifford Jordan gaan we naar Ben E. King.

Hij heeft op het North Sea Jazz Festival dit jaar weer behoorlijk tent in het dak naar beneden gespeeld. Fantastische pianist. Nog maar hartstikke jong, geboren op 25 mei 1990. Ik heb het over Emmett Harley Cohen. Emmett Cohen dus in de wandelgangen. Amerikaanse jazzpianist, componist, arrangeur, bandleider. En hij geeft ook les over jazzmuziek aan, ik geloof zelfs in New York, aan de universiteit. Nieuwe platen uitgebracht, Universal Truth. En daarin stukken van ja, helden van hem. En het nummer wat je net hoorde, dat kennen wij bijna allemaal wel in de uitvoering van de man die dit jaar eren. En dat moet ik ook nog even doen, want dat ben ik eigenlijk helemaal vergeten. Miles Davis. Hij zou dit jaar 100 zijn geworden. En zijn compositie Budo, die opent deze plaat van Emmett Cohen. Universal Truth. Een plaat die ook wederom zijn weg wil weten te vinden. En daarvoor Benny King, opname 1974. Prachtig nummer blijft het toch. That's When It Hurts. Van een Atlantic singeltje. Nog een singeltje. Little Willie John.

Ja, als er een nieuwe plaat van hem uitkomt, dan draai ik daar altijd wel wat van. Ik vind hem zo gaaf. De Poolse violist, componist, bandleider, orkestleider kun je bijna zeggen. En producer Adam Baldic heeft een nieuwe plaat uitgebracht onder de titel. En dan moet ik even heel snel kijken. Portraits. Ja, wat die man toch allemaal doet met jazzmuziek en klassieke muziek. En ook minimal music vermengd. Het is een wondertje. En ik vind eigenlijk dat zijn muziek wel meer gehoord zou mogen worden. Hij zit op het befaamde Act-label. En daar zitten heel veel van dit soort knijtergoeie muzikanten tussen. Nou, dit is er dus echt één van. En ik hoop dat hij zich een keertje meldt in Nederland om een concert te komen geven. Dan ben ik bang dat ik een kaartje ga kopen. Adam Baldic, zo schrijf je dat. En de plaat heet dus Portraits. En je hoort het nummer Genesis. En daarvoor Little Willie John. Ai, ai, ai, wat kan verdriet toch klinken, hè? Als je zo'n nummer hoort. You Hurt Me, prachtig. Nog een singeltje op de draaitafel. Brooke Benton.

kreeg net bericht van de gekende Willem Inderhout. Werd het wel de man die zijn collectie, nou niet helemaal, maar best een groot deel aan me afstond. Zo van alsjeblieft, cadeautje. En die stuur ik dan weer loods. En ik stuurde hem deze plaat toe. De nieuwe Charles Lloyd. Ja, hij gaat maar door. Hè. En oh, die platen blijven zo'n hoog niveau houden. En die vroeg zich af, god, leeft die man nog wel? Ja, diep in de 80. En hij maakt nog steeds prachtige platen. Dit keer met Sangam en Friends. En ja, dan zullen zeggen van ja, god, die Charles Lloyd die heeft natuurlijk nu, vindt het leuk om eens iets met de Indiaanse muziek te doen. Maar dat doet hij al decennia. Dat is echt zo. En je hoort het slotstuk van zijn laatste plaat. Sam on the Ganges. Zo heet dit werk. En hij speelt prachtig fluit. En hij speelt prachtig saxofoon. En al die muzikale sferen die hij om zich heen weet te creëren. Het is echt een fenomeen. Hij mag blijven wat mij betreft. Charles Lloyd dus. Nieuwe plaat, Sangam and Friends. Zo draagt het de titel. Wij gaan langzamerhand naar het einde van deze uitzending. Singeltje bij de Deutsche Rolling Stone. In het kader van het vieren dat Udo Lindenberg 80 jaar is geworden. En hij heeft een prachtig singeltje doen uitbrengen daarvoor. Luister naar het A-kantje, getiteld Cello. Volgende week, dan zijn we er weer. Hoi!

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meeërs naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren er golven van wel 3 meter hoog. En de boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen ID kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. En Peking benadrukt dat er een